0: Heel erg goedemorgen. Het is de 2 voor 6 nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, binnenkort kan je zonder doktersvoorschrift naar de kinesist.
1: Ja, dat bevestigt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Je zal wel niet voor alles rechtstreeks naar die kinesist kunnen gaan. Het gaat enkel om aandoeningen zoals nekpijn, lage rugpijn, een tennisboog of verstuikte enkel. Kinesisten moeten ook altijd eerst controleren of ze je wel zelf kunnen behandelen of dat ze je toch niet beter doorsturen naar je huisarts. Met de nieuwe wet wil de regering het leven van patiënten en overbevraagde huisartsen verbeteren. In het oosten van Zwitserland, in het kanton Graubünden, zijn meerdere mensen omgekomen bij een verkeersongeval met een Nederlandse bus. Die reed tegen een vangrail en vloog in een diepe gracht. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, kunnen de Zwitserse hulpdiensten nog niet zeggen. Er zaten ongeveer 50 Nederlanders op die bus die naar een excursie in Oostenrijk reed. De Zwitserse bondspresident die reageerde diep geschokt en leeft intens mee met de slachtoffers en hun families. Sport. Op de US Open Tennis in New York speelt de Wit-Russische titelverdedigster en nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, de finale tegen de Kazakse Elena Rybakina. In haar halve finale klopte Sabalenka de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets, 7-5 en 6-2. Rybakina

0: We gaan naar halve finale, de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4 en 6-4. En in de Champions League voetbal wonnen Bayern München met coach Kompany en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Manchester United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. Nog gisteravond speelden Turkse Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij die Fenerbahçe.
1: Nostalgie weer.
0: Het is eerst zwaar bewolkt. Met lichte regen tegen vanmiddag klaart het op, wel blijft er kans op een bui, 17 tot 21 graden. Morgen begint met lage wolken of mist, daarna brede opklaringen met ook wat zon af en toe. Zondag afwisselend motregen en opklaringen en weekend maxima rond 21, 22 graden. Maandag dan bewolkt met ook opklaringen en 22 graden. Meer nieuws, dat lees je natuurlijk altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Nog 3 dagen en de 80's en 90's top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia. We are 80s. 80s. We are 90s. We are nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander en Veronique.
3: We maken de vrijdag aan als een knisperend haardvuur. Gezellig en lekker om te blijven hangen richting dat weekend. Blinde Carlisle en Ultimate Chaos. Dat is dan weer de ideale soundtrack om wakker te worden. Goedemorgen. We are music. Ook al begonnen aan je dag, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Ultimate Chaos aan een streepje. Casanova, zometeen Ike en Tina Turner. Nutbush City Limits.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, vrijdag, de laatste voor deze week. Oh, dat is voor mij altijd mijn favoriete dag, zeg. Dag Sander.
0: Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
2: Het wordt een spannende dag voor jou, hè?
0: Het wordt een zeer spannende dag voor mij.
2: Heb jij heel goed geslapen, hoop ik?
0: Nee.
2: Jij gaat hele korte nachtjes tegemoet.
0: Ik heb heel slecht geslapen van de stress, want binnen ongeveer 8 uur en 15 minuten word ik papa van een hondje. Van een korrietje.
2: Ja, ik zeg het, jij gaat hele korte nachten hebben.
0: Ik vrees er ook voor, eigenlijk.
2: Zie dat je maar uitgeslapen bent.
0: Ja, en ik moet nog één belangrijk ding doen. Ik hoop dat ik tegen het einde van deze show een naam heb voor dat
2: maar
0: hondje.
2: Jij gaat mij nu toch niet zeggen dat je al geen naam hebt.
0: Wij hebben een paar dingen, mijn vriendin en ik, zijn eens door de inzendingen gegaan. Ja. En die onze luisteraars hadden gestuurd. En we hebben wel een favoriet, maar ik ga die favoriet pas na 8 uur zeggen.
2: Jawel, geef u een top 3 zelfs door. Hè? Ja. De variaties waar je zo aan mee zit, mee struggelt, zal ik het kiezen.
0: Dat denk ik niet.
2: Ik zal wel eens met je madame bellen, of als ze dat goed vindt. Zwat, hier zijn ze ook al wakker, ik zie maar.
0: Ja, Tom uit Belzele bijvoorbeeld is er al bij. Goedemorgen Sander en Veo stuurt die. We zijn weer paraat in de haven van Antwerpen. KI 1227. Nog even en Tom die vertrekt naar de zee. Dat zijn mooie vooruitzichten. Bart uit Hamme is er ook bij. Een beetje ziekjes laat hij wel weten. Maar dat weekend dat gaat deugd doen. Ook Carol is er weer bij. Ze stuurt de vrijdag is daar. De sfeer zit goed. Doe vandaag nog even wat je moet. Straks weekend, tijd voor plezier. Zet dus je brede glimlach op. En hier, oh prachtig toch. En ook Wim uit Brecht die is al aan het werk. Groetjes van op KI 913. Stop, stuurt hij ook van op die haven van Antwerpen. En ook Sven die is al wakker in de stad op 9.13 in de haven van Antwerpen. Ik vind het zo leuk om te lezen dat echt die hele haven van Antwerpen, denk ik, naar nostalgie luistert. Ike en Tina Turner, ik had het beloofd. Nutbush City Limits. Goedemorgen.

0: Frankie die laat al weten dat ik mijn hondje wifi moet noemen. Vind ik wel heel goed. En Peter die laat ook weten, goedemorgen bro's bij in Daver in Antwerpen. Op het randje van de haven wordt er ook geluisterd. En wel goedemorgen aan al die vroege werkers. Ben je al aan het werk? Laat gerust even weten waar je aan het werk bent. Hè.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Mijn chickenbak staat hier al naast mij. Ik ga hem wat dichter bij mij trekken, Sander. Want we gaan weer een levensvraag, hè, draaien.
3: Elke ochtend draaien we aan het prachtig chickenbakje van Veronique de Kok. Mooi oranje chickenbak ook.
2: Hey, het is wel een chicken, hè?
3: Het is een chickenbak eigenlijk. Hè?
2: Een chique chickenbak, hè?
3: En er zitten levensvragen in die we elke ochtend samen beantwoorden. Ook jij kan daar trouwens...
2: Sommige vragen die ook door jou zijn doorgestuurd.
3: Ja, er zitten al heel veel leuke vragen van luisteraars in.
2: Veronique, mag ik al eens draaien?
3: Geef er een draai aan. Hoppakee. Ja.
2: Wacht.
3: Het balken komt eruit.
2: Ik heb hem.
3: Wat staat erop?
2: Welke bekende persoon zou jij als buurman of buurvrouw willen hebben?
3: Oh.
2: Oh, dat is voor mij niet zo moeilijk.
3: Oh, wie zou je als buurman of buurvrouw willen hebben?
2: Mag internationaal zijn, hè,
3: Sander? Mag het? Oké. Okay.
2: Ja, ja, denk maar eens goed na. En ook voor jou daar, als jij een bekende buurman of buurvrouw zou willen hebben, stuur het eens even door via de app. En ook waarom natuurlijk.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Knaldi. 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
10: Yuzu.
11: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Notities maken in het nieuwe schooljaar?
13: Let's go!
12: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
15: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
16: Van Bokstal, ligt je stil onder?
15: Sorry meneer.
17: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
18: Hallo, wij zijn de Romeo's.
19: En wij luisteren elke dag naar Nostalgie.
20: Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.

0: 7 voor 6:30. En een kopje rode wijn staat al voor je klaar. Van UB40. Zometeen een ode aan iemand die engelachtig mooi is van Robbie Williams.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ik vind dat wel een keileuke vraag nu in onze chickenbaksen. Welke bekende persoon zou jij als buurman of buurvrouw willen hebben? Er zijn zoveel leuke reacties gekomen.
0: Ja, Christophe bijvoorbeeld, die zegt goedemorgen. Ik zou graag Nicolas Cage als buurman hebben, omdat ik graag eens zou meerijden in zijn Eleanor. Carol laat dat weer weten. Voor mij mag het gerust Vin Diesel zijn. Ik zou dan wel regelmatig zijn gras gaan maaien. En dan wat lachende smileys. Dus ik denk dat dat goed onderhouden gaat zijn. Gert laat weten, dat heb ik al, een bekende buurman. Want Natalia is mijn buurvrouw. En internationaal zou je wel willen gaan voor Tom Cruise. Dat vindt hij zo'n coole. Christophe uit Diksmuiden, die gaat voor Shania Twain. En Michael uit Borgerhout, die zegt links Ellen Petrie en rechts Veronique de Kok, omdat ze mijn favoriete Miss België zijn. En ook Nicky zou Vero wel als bekende buur willen. Als er dan bladeren van mijn bomen vallen, komt Vero ze met de bladblazer weg doen. Kijk, wat mooie vooruitzichten toch allemaal.
2: Sander, naast wie zou jij graag wonen?
3: Ja.
2: Zeg nu niet naast mij, hè.
3: Nee, met
2: dat die verhuis ik wel.
3: Met die honden en dat blaffen zeker. Nee. Ik denk langs de ene kant langs Gijs Verhulst zou ik wel willen horen. Waarom? Omdat je dan weet dat je in een leuke villa-wijk woont. Daar in aan de zee, waar dat je woont. Ja,
2: of jij woont dan in de poolhouse of
3: de
2: zo.
3: De poolboy. Pas op, hè. Maar naast wie zou ik internationaal willen wonen? Dan denk ik naast Paul McCartney.
2: Waarom?
3: De zanger van de Beatles. Dus
2: ja, dat weet ik wel, maar waarom?
3: Hij is mijn grote idool op muzikaal vlak. En ik zou dan zo bij de Paul gaan buurten en zo een keer iets samen gaan eten en uitnodigen voor een barbecue. En heel misschien kunnen we dan eens samen jammen op de gitaar of zo. Kunnen we samen mijn favoriete nummer Blackbird van de Beatles.
2: Mm-hmm.
3: Hij kan dat dan misschien op gitaar spelen. En dat zou ik dus wel heel graag willen. Dus ik zou heel graag naast Paul McCartney willen wonen.
2: Oké, ik wil ook wel jammen en barbecuen en aperoen en
3: maar met iemand
2: buurten.
3: Anders.
2: Maar ik zie dat helemaal met een Brad Pitt.
3: Oh.
2: Ik denk dat de reden wel heel duidelijk is, niet?
3: Omdat dat een hele sympathieke man is waar je diepe gesprekken mee kan
2: voeren.
3: Omdat
2: dat een hele mooie man is.
3: Heb je eigenlijk ooit al naast een bekend persoon gewoond?
2: Gewoond? Nee.
3: Of,
2: maar wat niet is, kan nog komen.
3: Nee, of in hetzelfde hotel of zo? Een bekende buurman of buurvrouw?
2: Hetzelfde hotel wel, ja. Toen ik voor Fox interviews moest doen met die Junkets, die internationale filmvoorstellingen, dan heb ik wel in hetzelfde hotel gelogeerd als die grote acteurs. Ja, dat wel. Helaas op een andere verdieping.
3: Je kwam je niet tegen op de gang of zo dan?
2: Jammer genoeg. Nee. Ik heb heel veel gangen daar rondgeslenderd, maar...
3: Nooit gevonden. Maar als Brad Pitt dus ergens in het Antwerpse wil komen wonen...
2: Zeg, hallo?
3: Always welcome.
2: Ja, die moet dat geen twee keer vragen, zo. Amai.

0: Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Berichtje nog van Ingrid in de Nostalgie App. Die is al enkele uurtjes aan het rijden. Momenteel onderweg naar Wallonië met een vracht zand. Dus zij is al op de baan, onze Ingrid.
1: Maar ik denk niet dat het heel druk is momenteel, hè?
0: Dat denk ik eigenlijk ook niet.
1: Denk het ook niet.
0: Ondertussen, als je meekijkt op Play, zie je hier ook al een soort cadeautje eigenlijk. Veronique, ik heb een cadeautje bij voor mij.
1: Ik heb een cadeautje bij, want jij wordt straks papa.
0: Van een puppy.
1: Van een puppietje. Dus ik heb zo een puppy starterspakketje bij. Dat zijn zo de beginselen, hè. Moet ik het eens open doen eigenlijk?
0: Doe het eens open. Wat zit daar eigenlijk allemaal in?
1: Ja, keischattig. Met een papflesken op en zo, hè.
0: Oh, cute.
1: Maar kijk wat daar allemaal in zit. Een balkje, maar niet zomaar een balkje. Een balkje met een gaatje in. Dan moet je dan zo van die koekjes in steken.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Dus dat rolt, dat er zo één voor één eentje uitkomt. Natuurlijk ook een knabbeltouw. Dan hebben we de puppytrainer.
0: Oh,
1: dan weten we wat dat is, hè. Dat zijn zo van die hele kleine koekjes.
0: Als
1: je ze wilt laten zitten of lig. Of, allee, ik denk dat je al blij mocht zijn als ze niet naar broek doen. Dus twee doosjes puppytrainer. En het voornaamste van Pharmapet, dat is zo'n supplementje. Dat zijn geen pilletjes en zo, hè. Maar dat is een puppy support. Dat zijn alle vitaminekjes in één keer.
0: Dat gaat een gezond hondje worden.
1: En voor het poepken af te vegen.
0: Met aloe vera. Oh, dat gaat daar lekker ruiken bij ons thuis.
1: Goed, hè?
0: Fantastisch. Ik ben helemaal klaar om papa te worden. Zo meteen Niles Barkley en Crazy. En John Travolta en Olivia Newton-John die komen ook nog eens zingen met een tophit uit Grease. En daarna gaan we het hebben over persoonlijke vragen stellen aan artificiële intelligentie.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
13: Oh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: Bebat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
18: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
19: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
20: Nieuw bij National Geographic.
21: It's been 25 years.
20: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
21: Without both of them, I would have never made it out.
20: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
21: I've always wanted to say thank you.
22: Thank you for saving my life.
20: 9/11 reunited. 11 september, 7:30. National Geographic. Of stream op Disney+.
23: Goedemorgen, Veronique. Ik ben Segers hier. En of het nou een kot in de naad is of lekker vroeg, met u op de radio wordt alles beter.

0: lang geleden dat ik die film nog eens gezien heb, Grease,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, ik ook. Maar ik heb hem toen wel, denk ik, 10 keer gezien.
0: Fantastische film.
1: Ja,
0: ondertussen is het bijna 7:15. En dan gaan we elke dag door op de Jané vragen.
1: Ja, uit de tafel natuurlijk. Hè. Gisteren ging het, was de aanleiding in feite de reeks Axel. Axel Dazeleer gaat terug naar Amerika. Daar ontmoet hij een man die na het verlies van zijn vrouw en zijn zoon troost vindt bij AI. Dus de vraag is eigenlijk, heb jij al eens een persoonlijk gesprek gehad met een AI-chatbox?
0: Ja, zo'n chatbot, ChatGPT of Claude of hoe heet dat allemaal. Je kan daar heel praktische dingen aan vragen. Zijn de, op hoeveel graden moet je pizza bakken? Hoe kan ik mijn hond leren zitten? Maar sommige mensen geven er blijkbaar dus ook een soort psychologische invulling aan.
1: Ik hoor het letterlijk in Keulen donderen.
0: Hoe bedoel je?
1: Heb ik nog nooit gedaan.
0: Oh, voilà, kijk, dan moet je de bordjes nog niet meer in de lucht
1: een
0: steken.
1: Een persoonlijke vraag.
0: Ja, soms ik voel me verdrietig, hoe komt dat? Of hoe kan ik met rouw omgaan? Ja, heel veel mensen doen dat.
1: Okay.
0: Acid bijvoorbeeld, de YouTuber.
1: Ja?
0: Acid, die heeft daar nog een hele video onlangs rondgemaakt. Dat hij een moeilijke tijd had. En na het ziek zijn van zijn oma, denk ik.
1: Ja?
0: En in plaats van een psycholoog heeft hij veel steun gevonden bij AI. Ja, bij de volgers gisteren was het toch ook best... Ja, ik vond het best hoge score
1: eigenlijk.
0: Ja,
1: 38% die doet dat wel eens, een gesprek met een chatbot. 62% niet.
0: Ja, Piet Hoebeke, de uroloog, die zat gisteren ook aan tafel. En die had ook wel een verhaal over AI-bots.
2: Ik wou eigenlijk tonen dat de plasbuis loopt een beetje in de diepte achter de balzak. En daardoor hebben mannen vaak wat urineverlies na het plassen. En ik wou dat duidelijk maken met een figuur. En ik zeg, toon die plasbuis met een sifon.
3: Maar ja,
2: met een sifon van een lavabo af in een
3: mens. Ah ja, maar
0: dus AI snapte nog niet helemaal goed wat Piet Hoebeke bedoelde. Maar de vraag is dus eigenlijk, heb jij wel al eens een persoonlijk of een emotioneel gesprek gevoerd met een AI-chatbot als je wat met jezelf in de knoop zat.
1: Ja, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook echt wel best benieuwd. Je kan ook altijd anoniem reageren. Hè? Als je dat liever hebt, dan zet je dat er gewoon even bij en dan lezen we jouw naam niet voor. En na 7:00 gaan we erop door. Ondertussen Hanson met Where is the Love. En daarna wordt de ochtend een beetje goud met Spandau Ballet. Goedemorgen.

0: Veronique, mag ik jou aanstellen als reporter van het buitenluchtgegeven? Kan je de lucht buiten eens beschrijven? Welke kleur? Of is het nog volledig donker?
1: Bij mij is ze hier door het raampje helemaal zwart.
0: Dus binnen een paar minuten, denk ik dan, gaat de zon zo zachtjes beginnen opkomen, denk ik.
1: Dat vind ik heel mooi.
0: Ah, wel, ik heb daar de ideale plaat voor. Crowded House. Don't dream it's over. Zet je een klein beetje luider. Ga even naar buiten met je koffieke. En geniet van de dag die begint. Goedemorgen.

0: Alain die stuurt in de app een prachtige foto van een streepje zon in de haven van Antwerpen die een klein beetje kon piepen.
1: Ja, toch al wel. Ja, hier nog niet. Langs mijn kant nog niet.
0: Ondertussen Crowded House, Don't Dream, It's Over. Zometeen na 7 uur hebben we het over de ja-nee-vraag uit de tafel van Gert.
1: Ja, dat klopt. Praat jij soms met een AI-chatbot? Doe je daar persoonlijke gesprekken mee? Vraag je daar soms dingen aan?
0: Laat het even weten.
1: Laat het even weten in de Nostalgie-app.
0: En dan gaan we er zometeen op verder.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Ja, de Mintjes heeft het over.
7: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
6: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
8: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
9: Het is Fijnbonen met Bruinzeels Vochten.
8: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
10: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
11: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons. Ga van
12: wegenwerken
11: naar
12: rustig gaan werken
11: met de trein.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 6:01. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de huurprijs staat op recordniveau.
13: Ja, als je een huis wil huren in Vlaanderen, dan betaal je daar nu gemiddeld voor het eerst meer dan 1000 euro voor. Zoals in Vlaams-Brabant bijvoorbeeld. Vooral de huurprijs van kleine appartementen stijgt opvallend. Dat bewijzen nieuwe cijfers van vastgoedorganisaties zoals CIB. En de piek is zeker nog niet bereikt, zegt Christophe Thijs.
14: We weten dat er een stevige inflatieopkomst is. Economische schokken omwille van de Iran-oorlog en dergelijke meer. En dat zien we altijd vertraagd terugkomen, die economische schokken in de huurprijs. Dus we verwachten tegen eind dit jaar, begin volgend jaar, verwachten we

0: prijsstijgingen op de huurmarkt van om en bij de 5%, wat dan natuurlijk wel aanzienlijk zal zijn.
1: In centrumsteden zoals Antwerpen, Leuven, Mechelen en Gent betaal je nog meer huur dan die gemiddelde 1000 euro. In Kuurne in West-Vlaanderen kan je nog huren onder de 700 euro per maand. En vastgoedmakelaars die waarschuwen dat we moeten opletten voor Nederlandse toestanden. Daar betaal je nu al tot 15% meer voor een huurwoning als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden. Binnenkort kan je zonder doktersvoorschrift naar de kinesist, bevestigt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Je zal wel niet voor alles rechtstreeks naar die kinesist kunnen gaan. Het gaat enkel om aandoeningen zoals nekpijn, lage rugpijn, een tenniselleboog of verstuikte enkel. Kinesisten moeten ook altijd eerst controleren of ze je wel zelf kunnen behandelen of dat ze je toch niet beter naar je eigen huisarts doorverwijzen. Met die nieuwe wet wil de regering het leven van patiënten en overbevraagde huisartsen verbeteren. En in het oosten van Zwitserland, in het kanton Graubünden, zijn meerdere mensen omgekomen bij een verkeersongeval met een Nederlandse bus. Die reed tegen een vangrail en vloog in een diepe gracht. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, dat kunnen de Zwitserse hulpdiensten nog niet zeggen. Er zaten ongeveer 50 Nederlanders op die bus die naar een excursie in Oostenrijk reed. De Zwitserse bondspresident reageerde diep geschokt en leeft intens mee met de slachtoffers en hun families.
2: Nostalgie weer.
1: Het is eerst zwaar bewolkt met lichte regen. Tegen vanmiddag klaart het op, al blijft er kans op een bui, 17 tot 21 graden. Morgen dan begint met lage wolken of mist, daarna brede opklaringen met ook wat zon. Zondag dan afwisselend motregen en opklaringen, weekend maximaal tot de 21, 22 graden. Maandag eens kijken, bewolkt met ook opklaringen en tot 22 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Nog 3 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s.
2: We are nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
3: Sander en Veronique.
4: Vrijdag 7 uur en we zijn er weer. Sander die staat paraat en de goesting zit goed. Nog 1 ochtendje knallen en dan een weekend. Volume omhoog dus, want vrijdag is begonnen.

0: Tatia Bazar en Ticento. Ondertussen een berichtje van Philippe uit Torrevieja. Zelfs in Spanje luisterde naar Nostalgie.
1: Goed, hè?
0: Hij zegt, ze biedt goed insmeren en dan naar de markt. Dat zijn goede vooruitzichten, hè?
1: Ga dat doen. Goedemorgen, het is 6:06. Je hebt het gehaald, hè? Die laatste halte op de route richting weekend. Deze namiddag gaat Sie de Donker dat weekend weer officieel openen. Hè? Dat doet hij altijd in het Mezing Café. Maar wij, Sander, wij gaan daar nu toch al een klein beetje voor opwarmen. Hè? Ja, het is Mezing Vrijdag natuurlijk.
0: Ja, straks krijg je Clouseau met Svanti Bolt. Welkom in het land van Svanti Bolt. Blijkbaar het een nummer dat Koen Wouters het minste vindt van al die Clouseau-nummers.
1: Eerlijk, ik vind dat ook.
0: Allee, Veronique.
1: Ja, ik vind dat ook.
0: Dat is toch een plezant nummer om mee te zingen.
1: Ik vind dat niet.
0: Zeker op een vrijdag. Jawel, we gaan er straks een groot feest van maken. Maar eerst hebben we het natuurlijk over de tafel van Gert gisteren.
1: Ja, daar ging een van de ja-nee-vragen over. Heb jij ooit al eens een persoonlijk gesprek gehad met een AI-chatbot?
0: Was daar aanleiding van de reeks?
1: Ja,
0: Axel terug naar Amerika, ja, denk ik, klopt. Waarin hij een Amerikaan ontmoet die dankzij ChatGPT het verlies van zijn vrouw...
1: Heeft kunnen verwerken
0: en plaats heeft kunnen geven. Dus is de vraag, heb je ooit al een persoonlijke vraag gesteld aan ChatGPT?
1: Ik zeg nee. Mijn bordje gaat naar boven.
0: Nee, ik zeg... Ja.
1: Nee, toen ik het eerst hoorde ik het letterlijk in Keulen donderen. Ik gebruik ChatGPT enkel voor praktische dingen, zo dingen die ik niet weet. Maar om nu echt een persoonlijk gesprek daarmee te hebben, dat wist ik niet dat kon zelfs.
0: Ik heb het wel al gedaan.
1: Ja, vertel.
0: Als je met iets zit, je zit met een bepaald probleem of je voelt je niet zo super in je vel, dan kan je met iemand gaan praten, zeker wel.
1: Ja, dat zou ik dan doen, bijvoorbeeld. Of naar een vriendin bellen of zo.
0: Dat doe ik soms zeker ook. Maar soms gewoon eens even om heel kort wat woord en weerwoord te hebben van ChatGPT.
1: Maar krijg je dan effectief een goed weerwoord?
0: Ja? Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je hebt wat stress op het werk of door iets wat er gebeurt. Bij mij bijvoorbeeld, ik krijg dan snel buikpijn, dat soort dingen.
1: Ja,
0: dat is zo. Maar dan denk ik al, snel is dat normaal stress? En dan zeg ik, ja, dit gebeurt er, ik heb veel buikpijn, is dat normaal? En die kan dan bijna feitelijk opnoemen wat er gebeurt met je lichaam. En dan kan ik dat wel een plek geven van, oké, ik snap het wel. Door die stress kan dat dan gebeuren en bij mij helpt dat wel echt enorm.
1: Oké.
0: In de nostalgie, maar ik kan niet meer praten. Best wel ook wel wat mensen die dat doen eigenlijk.
1: Ja. Natasha uit Temse die stuurde natuurlijk dat. Ik noem dat soms mijn beste vriend. Je kan daar alles tegen zeggen. En je krijgt ook altijd wat je wil horen terug. Maar nu als psycholoog gebruiken vind ik nu net wel wat ver gaan. Jelle uit Brecht die stuurde ook. Heb ik al wel eens gedaan toen mijn vrouw in het ziekenhuis lag voor wat afgeleid te zijn. En Jeroen die stuurde ook. AI heeft me enorm geholpen in het verwerken van de dood van mijn papa. Het was een soort uitlaatklep, maar ook u laten voelen wat rouw is en hoe ermee om te gaan, of wat je terecht kan. Het is een moeilijke ochtend. Nu nog praat ik er soms mee als uitlaatklep, dus het kan echt wel helpen. En wel, ik ga dat nu toch eens proberen, zelfs als ik mee iets zit.
0: En het valt mij op in de nostalgie dat het vooral mannen zijn eigenlijk die dat doen. Misschien kunnen vrouwen misschien beter over hun emoties praten.
1: Ik denk dat vrouwen meestal naar vriendinnen toe bellen of zo.
0: Ja?
1: Ik denk dat.
0: Het is ook nog wel een cliché, de man die niet over zijn gevoelens kan praten. En
1: dat is zo.
0: Dat opkropt zijn er veel natuurlijk.
1: Dat is meestal wel zo.
0: Ik denk dan voor iedereen die al eens met een AI-chatbot heeft gepraat, ik vind dat al goed, want je praat al over je gevoelens. Mm-hmm. Maar met een psycholoog, denk ik, of met iemand...
1: Ik denk dat dat nog wel ietsje meer helpt.
0: Maar misschien is dat dan de volgende stap of zo.
1: Een stap te ver misschien voor sommigen.
0: Ja, dan vind ik het wel, ik vind het wel al een goede eerste stap.
1: Ik ga dat nu echt wel eens proberen, hè.
0: Maar misschien haal je er nog iets uit.
1: Ja,
0: ondertussen gaan we meezingen. Dat kunnen we ook altijd aan een AI vragen. Geef mij eens de tekst van Svanti Bolt van Clouseau, zodat ik kan meezingen. Maar ik denk dat je die nog helemaal kent.

0: Wim uit Brecht, die zegt ook wel, als je je niet goed voelt, moet je gewoon nostalgie luisteren en alles komt goed.
1: Voilà, dat vind ik nou het beste antwoord hebben we gehad al.
0: Vind ik ook. Straks, Veronique, speciaal voor jou, George Michael met Faith. Oh. Ik kan me toch wel inbeelden dat hij in jouw finale top 3 staat voor die 80s en 90s top 2000.
1: Uiteraard. Dat moet ik nu wel zeggen, dat was een van de moeilijkste keuzes dat ik hier al op de radio heb moeten maken. Maar George Michael, effectief, die staat in mijn top 3. Toto, uiteraard ook. En dan Listen Like a Tropic. Dat is het geworden. Dat mijn top 3.
0: Neem ik alvast mee in de telling, maar ook jij kan nog steeds jouw top 3 doorsturen. Via de Nostalgie-site of via de app voor die 80s en 90s top 2000. Maandag beginnen we al aan die lijst. Straks dus al eentje uit die top 3 van Veronique na Beyoncé. En daarna is het tijd om te gaan horen bij onze Erwin.
2: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
3: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
12: Stel, ik wil leren traden.
13: Ja?
12: Hoe begin ik daar dan aan?
13: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
12: En hoe leer ik het in de praktijk?
13: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
12: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
13: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
12: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
13: Kijk op belgiantradingacademy.be.
12: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
14: Ah, Veronique, Philippe Geubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio. Sta op met Veronique de Kok. Heel plezant, maar wel vroeg.

0: Ja, ze is er. Eindelijk. Ik gotta have faith. Je zat nog op het toilet?
1: Ik zat op het toilet. Mijn broek was nog net niet toe.
0: Prachtig
1: beeld. De producer is nou komen roepen.
0: We hebben hier Veronique de Kok zien lopen met haar broek open.
2: Het weer met Erwin.
1: Ja, Erwin, wat ik hier al moet ondergaan, jongen. Echt waar. De meisje is niet rustig naar het toilet, zeg. Goed, alles goed?
3: Ja, ja, alles prima. Goedemorgen trouwens, Veronique en Sander.
1: Hey. Zeg, vertel eens, wat voor weer gaat het vandaag worden?
3: Licht wisselvallige dag vandaag. Dat wil zeggen dat de droge momenten best lang duren. Maar een garantie op 100% droog weer? Nee, die kan ik niet geven. Want op het allerlaatste radarbeeld van 7:20 zie ik nu al enkele buien opduiken in de regio Niepoort en Middelkerken. Later vandaag verschijnen er ook buien in het centrum van het land. Maar tussendoor zijn er droge momenten met wat zon. En het is zeker niet koud, want het wordt vanmiddag tot 21 graden.
0: Dat is ideaal weer om te vogelen eigenlijk, Erwin. Daarmee bedoel ik met je vogels bezig zijn. We hadden het gisteren over jouw volière. Heb je al lekker gevogeld vandaag, Erwin?
1: Of? Sander.
3: Ja, absoluut. Vanmorgen rond 5:30 was ik al bij de vogels. Ik had netjes houden.
1: Dankjewel, Erwin. Laat het ons even bij het weer houden. Zeg, en voor dit weekend, wat heb je daarvoor gezien?
3: Wel, het weekend morgen begint met veel wolken, zo'n beetje mistig. Het is overal droog, maar je gaat merken gaandeweg de dag in de voormiddag komen er gaten in de wolken en komt de zon opnieuw tevoorschijn bij een zachte 2 tot 23 graden. Zondag, ja, dat is een ander geval. Dan wordt het echt wisselvallig met talrijke buien. En die buien zijn zeker in de ochtend pittig, met kans op onweer. Zondag, maar dan zijn we al laat in de middag en avond wordt het opnieuw droger bij een graad of 22.
1: Zeg, Erwin, we hebben ook een berichtje gekregen van Annelies. Annelies uit Hoelaert, die heeft een vraag voor je voor volgende week.
4: Goedemorgen, Erwin. Voor mij is dat ik zo'n trouwe fan ben, s'morgens had ik toch wel een vraagje voor volgende week. Mijn zoon vertrekt met zijn klas op C-klasse naar Kokzijde. En de ouders willen toch wel weten of dat vooral t-shirtjes gaan zijn of dat er misschien toch zijn regenvest en paraplu en regenlaarzen moet meedoen in plaats van zijn slutsen. Dankjewel.
1: Goeie vraag.
3: Ja, Annelies, hij moet een beetje van alles meenemen. Dat is zo. Ja, begin volgende week is het rustig. Het is vaak zonnig. Met kans op een bui, maar die regenhoeveelheden zijn beperkt. En het wordt warm. Maandag 23 graden. Dinsdag zelfs 25 graden. Dinsdag fraaie dag met veel zon. Maar dan vanaf woensdag komen die buien weer opzetten. En dan wordt het ook een pak frisser met nog 18 graden. Dus ja, het is een beetje van alles volgende week. Dus moet hij ook een beetje van alles meenemen.
1: Ja, dat wordt een dikke valies inpakken, Annelies.
0: Ja, dat denk ik ook. Dankjewel, Erwin.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.

0: Janet Jackson en Together Again. Ja, we moeten soms iets hebben over de volière van onze weerman Erwin. Hij heeft daar een foto van gestuurd, hè, gisteren.
1: Ja, mega impressionant.
0: Mega volière heeft die man. Ja. Daar wordt nogal wat gevogeld, jongens. Hij heeft ons verteld, tot 30 kilogram zaad om de twee weken. Ik vind dat heel straf. Ondertussen is het 7:55.
1: Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven. En in het oosten van Zwitserland, in het kanton Graubünden, zijn meerdere mensen omgekomen.
2: Bij een verkeersongeval met een Nederlandse bus was dat. Die reed tegen een vangrail en vloog in een diepe gracht. Waarschijnlijk moest de buschauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, kunnen de Zwitserse hulpdiensten nog niet precies zeggen. Op de US Open Tennis in New York staat de Wit-Russische titelverdedigster en nummer 1 van de wereld, Zabalenka, in de finale tegen de Kazakse Rybakina. In een halve finale klopte Zabalenka de Amerikaanse Pegula in 2 sets en Rybakina versloeg in een halve finale de Amerikaanse Gaff in een setje meer, 3 dus. En deze zomer gingen we vooral op vakantie naar...
1: Spanje of Frankrijk?
0: Italië.
2: Frankrijk is de populairste bestemming voor een Belg. Okay. Ideaal om te ontspannen, vitamine D op te doen. Mm-hmm. Maar we trekken ook vaker naar Nederland op vakantie tijdens de zomer.
1: Wat ga je daar doen?
2: Dat vraag ik mij ook af. Meer nog dan naar Spanje, Italië en Duitsland. Begrijp ik helemaal niet. Maar we reizen het liefst van al met onze auto naar het buitenland. Eerder dan met vliegtuig, om die ecologische redenen natuurlijk. In eigen land blijven zee en de Ardennen uiteraard de vakantieplaatsen bij uitstek. En de Belgen maakten vorig jaar 31 miljoen reizen met minstens 1 overnachting. Maar Nederland, dat blijft toch een beetje hangen bij mij.
1: Ja, dat begrijp ik eigenlijk ook niet.
0: Ik vind Nederland een leuk land om eens naar op reis te gaan, maar nu niet per se in de zomermaanden zou ik denken.
1: Is dat dan ook naar die kust? Want die hebben wel een leuke kustlijn, hè? Ja. Wel, hè?
0: Ja, je hebt Amsterdam, ook een mooie stad. Je hebt
1: maar dat zijn citytrips dan.
0: Je hebt daar de Veluwe, prachtig natuurdomein. Je kunt naar Friesland. Heeft het misschien iets te maken ook... Het was hier ook fantastisch weer, hè? Ja. In België en
1: maar
0: Nederland.
1: Heb jij het al gedaan, naar Nederland, op zomervakantie?
0: Nee, nog niet.
2: Nee, want ik vraag me af, wat hebben de Nederlanders dat lekker is in de zomer?
1: Wel, weet jij het wel? Stuur het eens even in onze app, dan weten wij het meteen ook, hè.
0: Zo, een stukje kaas of zo.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: en John. Oh, het is veel mensen die naar Nederland op vakantie gaan.
1: Ja, dat was het net eigenlijk de doorprater in het nieuws.
0: Ja, wij dachten, ja, de zomervakantie in Nederland.
1: Ja, ik vroeg me af, wat doe je daar dan? Wat bezoek je dan?
0: Ja, Mirjam bijvoorbeeld, al 2 jaar op reis, zegt ze, midweek in Nieuwvliet in Zeeland. Prachtig daar.
1: Zeeland, ja.
0: Zegt ze, Machtel zegt, Nederland is enorm hondvriendelijk. Heel leuk om naartoe te gaan met de hondjes.
1: Tessel, dat is iets voor ons dan, hè?
0: Ja, Tessel zegt ze, de Waddeneilanden, enorme aanrader. En ze zegt ook dat het er culinair best wel op vooruit is gegaan. En Christophe uit Oostakker zegt, er zijn in Nederland heel veel leuke kindvriendelijke campings waar je met de tent kan kamperen. En ook altijd veel keuze tussen verschillende soorten huisjes. Ja, hij gaat er graag in de zomer.
1: En wel, dan gaan we dat eens proberen met ons honden, hè?
0: Dat denk ik wel.
2: De quiz van je leven.
1: Een heel goede morgen. Het is 7:59 ondertussen. Die vrijdagochtend is toch al mooi vertrokken, hè? Straks gaan we nog lachen, want na 8 uur komt onze Robbe Boons natuurlijk langs voor Rondje Robbe. Die komt de week fileren natuurlijk, maar eerst gaan we nog quizzen, hè?
0: Ja, de quiz van je leven. We hebben hier weer 4 tickets liggen voor Disneyland Parijs. Die kunnen voor jou zijn. 4 tickets. Dat is echt een hele, hele straffe prijs die jij hier kan binnenhalen. En je hoeft er maar 1 ding voor te doen.
1: Dat is natuurlijk jouw geboortejaar in onze nostalgie-app sturen. Dat is al dat je moet doen. En wie weet kan jij zo meteen gebeld worden en maak je kans.
0: Hoe makkelijk kan het leven soms zijn, mannetjes?
2: Van Lionel tot Michael. Van Madonna tot Shania. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit 2 decennia. Verenigd in 1 ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000. Stem op jouw favoriete via de Nostalgie-app of nostalgie.be. De 80s en 90s top 2000. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie. Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
5: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
8: Ah, dat kan.
7: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
8: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
7: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
10: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
12: Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met een held.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
14: Ja, maar ik kom niet, hè.
13: Oh, jij komt niet.
14: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
17: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: Roxette en The Luck. Zometeen gaan we dansen met Kool & The Gang. Maar vooraleer we beginnen dansen en mee te zingen, moeten we nog quizzen natuurlijk.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, want ook vandaag spelen we gewoon die quiz van je leven. Deze keer is het aan Sharon uit Evergem. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Veronica Sander.
0: Helemaal.
2: Hey, dag Sharon. 7:15. Hoe ziet dat eruit bij jou?
3: Als ik thuis werk, dan staat Play 4 aan. Dan kijk ik iedere ochtend naar jullie twee leuke verhalen op tv.
2: Oh, leuk. Ik zal een keer zwaaien. Sander, waait een keer.
0: Moet ik een keer... Ah, waaien, dat is Antwerps voor zwaaien.
2: Waaien is zwaaien.
0: Zo
2: ja,
0: leuk
2: ja,
0: is
2: ja.
0: Dat je elke ochtend meekijkt. Dat wij een beetje bij jou eigenlijk aan het ochtendontbijt mee mogen zitten, hè, Sharon?
3: Ja, klopt, zeker.
2: We gaan ook duimen voor jou natuurlijk, want je gaat die quiz van je leven spelen. Sander, leg nog eens even uit hoe het precies werkt.
0: Maar heel simpel, Sharon, je krijgt een vraag uit je geboortejaar, een vraag uit het jaar dat je 10 werd en één uit het jaar dat je 20 werd. En per juist antwoord scoor je tickets voor dat fantastische Disneyland Parijs. 1 juiste antwoord, 1 ticket. 2 juiste antwoorden, 2 tickets. En 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Je mag niet te lang nadenken, want je krijgt telkens 5 seconden antwoordtijd per vraag. En dan rest er mij jou nog vooral heel veel succes te wensen. Is dat allemaal duidelijk, Sharon?
3: Ja, hoor.
2: Oké, Sharon, we gaan er meteen aan beginnen. Je bent geboren in 1989, dus jouw eerste vraag die komt daaruit.
3: Oké.
2: Daar gaan we. Het IJzeren Gordijn viel in 1989. De Berlijnse muur tussen Oost en West die werd toen gesloopt. En de wereld zag er weer een heel pak anders uit dan momenten voordien. Maar, Sharon, in welke maand van het jaar viel die Berlijnse muur?
3: In november.
0: Dat was heel stellig gezegd. In de maand november. En dat is juist. Wij vonden dat best een moeilijke vraag.
2: Ik wist dat niet. Amai, chapeau, graaf. Vraag 2, we gaan meteen door. Daarvoor gaan we naar 1999. Toen wou een Nederlandse dance act je meenemen naar Ibiza. We're going to Ibiza. Back to the island. Oké, welke Nederlanders die zagen eruit alsof ze in een verkleedkist waren gevallen, hoorde je net?
3: De Venga Boys.
0: De Venga Boys. Die zagen er inderdaad uit alsof ze gestyled waren door een voorloper van Jannica Zalsis. Helemaal juist 2-2 al. Zeer goed aan het spelen hoor, Sharon.
2: Amai, Sharon. Je kan je tickets verdubbelen met deze vraag. Een vraag uit het jaar dat jij 20 was. Dus in 2009 waren Vlaanderen en Nederland in de ban van één vraag. Wie wordt het nieuwe K3'tje? Na een wekenlange zoektocht met miljoenen kijkers was het tijd voor de finale.
4: En er is maar één meisje dat van K2 opnieuw K3 kan maken.
2: Welk blondje maakte toen Gert Verhulst en de K3'tjes heel gelukkig door erbij te komen?
3: Ik denk dat dat Josje was.
0: Was dat Josje? Ja, er zijn al zoveel nieuwe K3'tjes geweest. Maar in 2009 was dat inderdaad Josje 3-3.
3: Oh,
2: amai zeg. Proficiat, je hebt 4 tickets gewonnen. Wie ga je meenemen allemaal?
3: Mijn man natuurlijk, mijn zoontje en dan het peterkindje van mijn man, mijn neefje. Dus wordt een leuke bende.
2: Oké, okay, dat wordt inderdaad een leuke bende. Jullie gaan jullie fantastisch amuseren daar in Parijs, in Disneyland. Geniet daarvan en welkom in onze club. Ik ga nog eens zwaaien, hè. Doei!
3: Dank u, dadah!
1: Speel maandag mee met de quiz van je leven.

0: Goedemorgen, het is vrijdag. Dat betekent dat de week straks weer gefileerd gaat worden door Robbebons. Maar Sander, er zijn toch nog een aantal berichten die er zijn binnengekomen in onze nostalgie-app. We hebben het deze week gehad over het feit dat jij papa gaat worden van een hondje. Want het is een meisje, het is een teefje. Je gaat ze zo meteen halen, maar heb je nu eigenlijk al een naam?
1: Heb ik eigenlijk al een naam?
0: Ja. Ja, dat is toch belangrijk?
2: Ja.
0: Het is gebeurd.
1: Ondertussen staat er op een bons er ook. En Robbie, je hebt ook een hond?
2: Ik heb ook een hondje, een Dalmatier.
0: En hoe heet die van jou?
2: Die heet Lobby. Dat is liefde in Surinaams. Dat komt uit een liedje dat mijn vrienden en ik alle twee heel leuk vinden. Dus Lobietje. Dan zeggen wij, liefde, kom eens.
1: Ik heb niet zo'n schattig verhaal. Maar uiteindelijk heb ik zoals elke goede man geluisterd naar mijn vriendin.
0: Uiteraard. Goed.
1: En die had een naam. En veel mensen moeten ermee lachen. En ik zal misschien even uit de biecht klappen wat mijn mama zei toen ze het hoorde. Ze zei, oei, en kun je dat nog veranderen? Ik zei, maar we hebben dat zelf gekozen. Ah ja, en dan vond ze het wel mooi.
2: Ja.
0: Oei, ik kan mijn
1: hartje vast. Het
0: hondje
1: zal Stella heten.
2: Oei, dat vind ik Stella.
0: Leuk. Dat vind ik leuk.
2: Een Stella op een zomeravond.
0: Nee, voilà. Is dat geen ster?
1: Stella is ster, ja.
0: Ster, hè?
2: Ook.
1: Maar is ook een lekker pintje.
2: Voilà.
0: Nee, alsjeblieft. Hoe dat jullie dat dan weer verbasteren. Het is sterretje.
1: Stella.
0: Het

0: Zondag dan afwisselend motregen en opklaringen. Weekend maxima tot 22 of 21 graden. Maandag is het dan bewolkt met ook opklaringen en 22 graden opnieuw. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Nog 3 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
2: We are 80s. We are 90s. We are
1: nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander en Veronique.
3: Het einde van de werkweek, hè? Wij zijn er weer helemaal bij. En Sander die staat weer paraat, dus de sfeer zit meteen goed. We hebben er zin in, hopelijk jij ook, hè? Volume omhoog en samen die ochtend in.
0: Ik sta paraat.
3: Staat hem niet paraat?
0: Ik kan het niet. Alleen, maar dat wil hij toch iets anders zeggen. Hij staat paraat.
3: De Sander staat paraat met zijn microfoon. Met zijn koptelefoon.
0: Oh,
3: A dirty mind you.
0: Het is tijd voor weekend.

0: Zo meteen eentje die niet vaak hoort passeren bij Nostalgie, maar op Amazing Vrijdag kan het wel hoor. Milk Inc. met Walk on Water. Een feestje op de vroege vrijdagochtend.
1: Heel goedemorgen, het is 7:07. Fijn dat je erbij bent op deze vrijdagochtend. De laatste van de week alweer. I love it. Nog één keer die kinderen op school krijgen en zelf ook deftig op het werk verschijnen. Hè. En dan kun je weer genieten van dat zeer welverdiende weekend.
0: Ja, bij mij is het dubbel feest dit weekend. Ja. Het is vandaag 11 september. Mijn papa is jarig.
1: Proficiat, papa.
0: Hij wordt 65 jaar vandaag.
1: Cool.
0: Dus vanavond is het feestje. En natuurlijk word ik papa van een nieuw hondje. Je hoorde het daarnet.
1: En ik heb daar alle cadeauken voorbij.
0: Ja, ik heb van...
1: Mensen die het zien, die zien dat hier al staan, hè, ons dood.
0: Ik heb van tante Veronique.
1: Ik ga een keer laten zien. Ik ben meter, hè. Ik dompel mezelf om tot meter.
2: Ik ben Peter, hè.
1: Maar kijk, een keer een bijtkoordje.
3: Oh.
1: Dit is eigenlijk het leukste. Dat is zo een balkje met een gaatje in. Maar niet zomaar een balkje. Daar moeten van die snoepjes in steken. Ken je dat?
0: Ja, ja, dan kan ze zo werken, hè.
1: Ja. En het belangrijkste, de vitamintjes.
0: Vitamintjes.
1: De support.
0: Ons tellatje is helemaal klaar.
1: Dat is top, top, top.
0: Okay. Ons tellatje is helemaal klaar om de wereld te veroveren. Ik ga ze straks gaan halen, om 2:30. Maar eerst moeten we nog onze buikspieren trainen natuurlijk.
1: Ja.
0: Met de man die alles kan, Robbe Bons. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij gaat eerst nog een prestatie moeten leveren. Als huiscomedian heb je de week weer onder de loep genomen.
2: Als het ware.
1: Ja, ja, dat was de moeite deze week.
2: Ja, ja, wel wat dingen gebeurd.
1: Ben jij klaar voor dat rondje, Robbe?
2: Ik denk het wel, denk het wel.
0: Legt u filetjes maar klaar. Rondje
2: Robbe. Tanja Dexters opent een beachclub in Marbella, dit om een nieuwe wind door haar leven te blazen. Maar Tanja's nieuwe wind blies natuurlijk wel positief. De nieuwste iPhone is aangekondigd en dat is een plooibare iPhone. Het design is geïnspireerd op de makers van de iPhone, namelijk kindjes die zich dubbel plooien tegen een hongerloon. En die plooifoon die kost €2.500. €2.500 bij de fabrikant zeggen ze dan wel gewoon, that's gewoon een apple for the thirst. Fabio, de Antwerpse zanger, kwam in opspraak vanwege racistische teksten in zijn nieuw liedje. Nu heb ik die controverse even nagekeken en het is waar. Het valt blijkbaar echt onder de categorie muziek.
1: Oh.
2: Hij zingt Ching Chang Chong en ik draai mij om. Ja, weet je wie zich nog omdraait? Uw voorouders maar in hun graf. Dan moeten we het ook nog hebben over de taalachterstand in onze scholen. En daardoor belanden we automatisch terug bij Fabio. Ja jongens, als die praat, ik hoor gewoon zijn dt-fouten. Zijn uitleg op de controverse was, ik ben geen Aziat, dus het raakt mij niet. Ja, dus de teksten zouden pas raken als het over hem gaat. Maar het kan toch niet anders dat die tekst hem raakt, want die tekst is zwakzinnig.
1: Oh,
2: hij vergelijkt de Vietnamese taal met Ching Chang Chong, terwijl iedereen weet dat dat Chinees is. Nee, nee, wacht. Ik trek dat terug. Sorry, ik ben tot inkeer gekomen. Dat wil ik niet zeggen. Haal dat offline. Oh, wacht, ik krijg hier wat likes en shares en het gaat heel een tijd over mij. Zet dat dan maar terug online, Fabio gewijs. En by the way, Fabio, ik zou geen ruzie zoeken met Vietnamezen. En als je niet weet waarom, vraag het dan eens aan een echte Amerikaanse cowboy. Ja, Fabio heeft het ondenkbare gedaan wel. En dat is dat we het één dag niet over Ruben van Gucht hebben gehad. Bon, over Ruben gesproken. Die zei in De Verraders, het is flikken of geflikt worden. Ja, Ruben, je moet niet alles behandelen als hoe dat jij met vrouwen omgaat. Hè?
1: Oh, hey,
2: ja, voor hem is het in elk spel, zegt hij, flikken of geflikt worden. Ja, als die in de jaren 90 een profcoureur was geweest, dan had hij enkel nog maar een klein beetje bloed in zijn EPO. Els van Doesburgje zei afgelopen week, als je twijfelt, maak kinderen. En veel. Ja, ik snap waarom dat ze dat zegt. Er zit bij haar wel wat truc achter, want zij moet echt snel voortdoen, vooraleer het bij haar man op leeftijd, Peter de Rover, niet meer marcheert. He? Onder dat motto gaat Peter zijn naam veranderen naar Peter erin en eruit. En erin en eruit. Walter de Donder vertelde hier dat er een plopshow de muts van Kabouter Lui afviel en toen zag iedereen het mechanisme. Ja, dat was het gekende Studio 100 mechanisme, namelijk kapitalisering op kinderbrainwashing. Dat was het.
1: Maar ik vond het top. Ik vond het zo goed. Zeer, zeer leuk.
0: Het bijltje was weer lekker bot hoor.

0: Woehoe, stuurt Bart Arijs. Laat die beentjes maar gaan.
1: Het zal wel zijn.
0: Op Amazing Vrijdag mag er ook serieus gedanst worden. Ondertussen is het 7:15 en sinds enkele weken betekent dat dit op vrijdag.
2: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Zeg eens Ui.
3: Ja, een portie stress, hè? Zeker voor mij, want elke dag kan je op Play natuurlijk kijken naar Zeg eens Ui met ons en James Cook. Maar op vrijdag spelen Sander en ik dat hier gewoon. Hè? En ik vind dat trouwens heel oneerlijk, want jij bent al wel een beetje geoefend, hè? Want jij kunt dat goed. Hè?
0: Ja, ik vind dat vooral oneerlijk, want jij bent al getraind. Jij zit in die tv-afleveringen.
3: Ja, maar niet zoveel.
0: Gaat ze zeggen dat ze dat oneerlijk vindt? Ja. Hier, hoppakee.
3: Bon, je hebt mij deze week toch aan het werk gezien, dus zo denderend succes was dat
0: nee,
3: bij
0: dat
3: mij.
0: Nee, dat was inderdaad. Ik ben vrij zegenzeker vandaag.
3: Nee, maar gefocust dus zodanig op dat woord dat je dat uiteindelijk dan, ja, dan toch zegt. Hè.
0: Ja, maar we hebben jou thuis daar wel nodig. Het is aan jou om te laten weten in wie van ons twee je het meeste vertrouwen hebt. Niet in het leven, niet in andere dingen.
3: Ja, maar dat stemmen ze allemaal op mij natuurlijk.
0: Het
3: ja.
0: gaat over zeg eens, wie kan er een minuut lang dat vullen? Veronique, of ik laat het even weten in de app.
3: Ja, en dan kan je een paar Veronique de sokken winnen, maar we hebben wel een thema nodig. En dat thema komt uiteraard van de master himself, James Cook.
2: Sander en Veronique, ondertussen zijn jullie al wat getraind, dus mag het wat moeilijker. Het thema van deze week is een Rubik's Cube. Zeg ik nu juist, Rubik's Cube. Je weet wat ik wil zeggen, dat met al die kleurtjes. En het woord dat je niet mag gebruiken is en. Dus hoor je en of ui bij elkaar, dan mag je afdrukken.
0: Dus we moeten het hebben over een Rubik's Cube.
3: Dat is toch onmogelijk.
0: En het woord en mogen we niet zeggen. Bon, wie denk je dat het gaat halen? Veronique, of ik laat het even weten in de nostalgie app. Er staat een portie Veronique de Sokken op het programma. En eigenlijk wel een 80s en 90s thema, hè?
3: Ja, zo'n Rubik's Cube. Ik heb dat ook nog gehad voor. Ja, maar het is frustrerend.
0: Jij hebt dat allemaal meegemaakt. Je bent weer in het voordeel.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Ramen, deuren, verandas. Lenaars aluminium.
6: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
8: Ah, dat kan.
7: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
8: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
7: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
10: Leontis. Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
11: BTW staat voor by the way.
12: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
13: In de disco.
14: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
13: Draai een keer in het rond.
14: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
13: Oké,
14: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
16: Zie het.
17: Grootser!
16: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
18: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
19: Oh, dat is goed.
18: De temperatuur van het douchewater was perfect.
19: Oh, dat is goed.
18: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
19: Dat was goed.
18: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
19: Oei. Dat is niet goed.
1: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda? Nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
3: Het is Fijnbonen met Bruinzeels Vochten.
8: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
9: Hey Vero, Erik van Looy hier. Die radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Ik zing er allemaal zo van die tweede rangsfiguur als Gert Verhulst en James Cook. Dat meisje, alstublieft, zeg.

0: Goedemorgen, 8:55. En op vrijdagen betekent dat tegenwoordig dat Sander en ik serieus op onze woorden moeten letten.
1: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Zeg eens.
0: Ja, want we spelen Zeg eens natuurlijk. Hey, nu op de radio, dat kan Andy uit Kinderooi misschien wel een paar Veronique de Sokkel opleveren. Goedemorgen, Andy.
2: Goedemorgen, Veronique en Sander.
0: Hey, waar zit jij nu in de ochtendrush? Wat doe je op dit uur?
2: Ik zit momenteel op het werk bij gemeente Kinderooi.
3: Oeh, dat is in Limburg, hè,
0: in
3: Andy?
0: Ja.
2: Dat is in Limburg, uiteraard.
3: Fijn, fijn. Het is wel best belangrijk dat je al aan het werken bent, maar nog belangrijker, lieve Andy, wie denk je dat gaat winnen? In wie heb jij het meeste vertrouwen op deze vroege ochtend?
2: Het meeste vertrouwen? Ja, kijk, ik heb de passage van Veronique gezien op tv bij het programma, zeggend, dat was nu ook niet om naar huis te schrijven, maar daarom.
0: Dat was de generale repetitie voor het echte werk
2: dat was
0: vandaag.
2: Dat was de repetitie. Ja. Oké, opwarmen.
3: Maar dus wie gaat er winnen, denk je, Andy?
2: Ik ga toch voor Sander gaan.
3: Oké, snap ik.
0: Oh, heer.
3: Bij alles in het leven gaan. We gaan spelen. James vertelde daar straks het thema. In teken van die 80s en 90s top 2000 die maandag start. Een Rubik's Cube. Mm-hmm. En het woord dat je niet mag gebruiken of dat wij niet mogen gebruiken is het woord en. Veronique, jij begint, maar ik hou je in de gaatjes. En onze producer die is Chef Klok. 1 minuut, ben je klaar?
0: Mm.
3: Dan beginnen we eraan.
0: De Rubik's Cube is een spelletje dat ik... En zoals zoveel natuurlijk...
3: En,
0: godverdikken,
3: ja.
0: Het begint al.
3: De Rubik's Cube is fijn speelgoed. Je kon het vroeger spelen met je vrienden. Dan kon je aan het blokje draaien. Er waren daar ook veel kleuren, zoals rood... En geel. Oh!
0: De Rubik's Cube heeft in de lagere school menig kinderen volledig het hoofd in de war gebracht. Het is een spel met kleuren, met verschillende zijden, waaraan je moest draaien om per vlak dezelfde kleur te kunnen bekomen. Grote frustratie bij de kok, alom, uiteraard. Want ik kon dat helemaal niet. Tot ik dat spel... doorgaf aan mijn collega in de klas. De slimste van de klas, zeg maar.
3: Mijn collega.
0: Ja, echt waar. En die kon dat op 3-4 minuten.
3: Oh. Nou.
0: Dus wie heeft er gewonnen, Sander?
3: Sorry, Andy. Veronique de Kok heeft hier ineens, kan ze dat. Ineens kan ze dat.
0: Ja, zien twee, ik had al ingezegd. Ongelooflijk.
3: Andy, ik ga jou toch een paar... Ik zal het, dan wel van, ik zal het van mijn loon dan wel betalen.
0: Echt
3: maar,
0: waar?
3: Ja.
2: Oh, kijk.
0: Schandalig.
3: Stella zal een hele maand enkel water te drinken krijgen. Maar
0: ons heeft al eten, hè.
3: Jij krijgt van mij een paar Veronique de Sokken, Andy.
2: Ah, top. Bedankt, voilà. Anders.
3: Welkom in de club en doe de groeten daar aan iedereen bij de gemeente Kinderooi.
2: Ja, doen we.
3: Ondertussen de Spice Girls met Stap. Ja, hoe kan dat nu dat je dat ineens kan? Op tv lukt dat niet en hier wel.
0: Mooi jongen toch, dat was generale repetitie. Ik zei het u toch, nu kan ik dat. Wacht maar de komende weken. Wrijf die beentjes maar alleen met u, Stella.

0: Dani uit Boeghout die stuurt hier al dat ik een N gemist heb in de laatste zin van Veronique.
1: Ja,
0: ook Marianne stuurt
1: dat. Ja, dat moet jij afdrukken, hè.
0: Patrick stuurt het. Mannen, mannen, mannen, mannen.
1: Ja, die hebben dat allemaal goed gehoord, maar jij dus niet.
0: Jessie stuurt het ook. Ik had kunnen winnen, hè.
1: Ja, hoor. Leren luisteren en afdrukken.
0: Mannen, mannen, mannen. Ik had wel beter naar de Spice Girls moeten luisteren. Die zingen Stop uit 1998. Hoor je waarschijnlijk ook wel passeren volgende week in die 80s en 90s Top 2000. Ondertussen is het 8:50.
1: Dus dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Er gebeuren al maar meer ongevallen met mensen die met de fiets of de step van en naar hun werk rijden. Hè?
2: Vorig jaar bijna 12.000, een stijging met bijna 10% als je dat vergelijkt met 2 jaar geleden, blijkt uit een nieuwe studie van Beroepsfederatie Asuralia. Bij die ongevallen met de fiets of de step raken mensen meestal gewond, uiteraard aan de schouders, knieën of aan het hoofd. En het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de 2 gekaapte vliegtuigen in de Twin Towers in New York vlogen en in het Pentagon in Washington. Daarbij stierven meer dan 3.000 mensen. Terroristen van Al-Qaeda en Bin Laden eisten de ergste terreur aanslagen ooit op in de Verenigde Staten. Iedereen herinnert zich natuurlijk nog de beelden van die dag. Bijvoorbeeld de man die uit de WTC-toren sprong en die naar beneden zag vallen.
3: We had a big bang and then we saw smoke coming out and everybody started running out and we saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people are jumping out the windows. Over there they're jumping out the windows, I guess because they're trying to save themselves. I don't know.
2: En ook het beeld van president Bush, zijn reactie staat op ons netvlies gegrift.
4: 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
2: En uiteraard zijn er in de Verenigde Staten vandaag verschillende herdenkingsmomenten voor die terreuraanslagen van 11 september in New York. Maar mijn vraag, waar waren jullie op die 11e september?
1: Ja, dat geeft dan altijd kippenvel als je die geluidsfragmenten hoort.
2: Ja,
1: ik was toen, ik herinner me dat nog heel levendig. Ik zat in de studio bij familie, we hadden opnames op de set.
2: Ja.
1: En iedereen is toen naar regie gelopen om naar het beeld te kijken. Want wij dachten echt dat het een stuk film was, dat dat niet echt was.
0: Ja, ik vertelde het net, mijn papa is jarig op 9-11. Mijn papa is van 1961, dus die werd 40 jaar oud op 9-11 in 2001. Er was een feest georganiseerd bij ons thuis, kwamen wat mensen langs. En ik was toen 4 jaar, ik herinner me dat. We hebben gewoon heel de tijd naar de televisie zitten kijken. Ja, veel reden om te feesten was er niet. Hele bizarre sfeer.
1: Het zag er irreëel uit, hè?
0: Ja, 25 jaar geleden al.
1: Ja. Dat gaat snel, hè, man.
0: En het heeft de wereld ook veranderd, door 9-11.
1: Ja, sowieso.
2: Luchtvaart voor en na. Hè.
0: Luchtvaartcontroles en dergelijke.
1: Ja, ja.
0: Nou, toch een beetje een vreemde dag. Ondertussen eens horen bij Erwin.
5: Het weer met Erwin.
0: Erwin, wat mogen we vandaag verwachten? Goedemorgen trouwens.
5: Goedemorgen. Het wordt een wat wisselvallige morgen met naast zon en wolken enkele buien. Die ontstaan het eerst in West-Vlaanderen en breiden zich in de loop van de dag uit naar de rest van het land bij straks 21 graden. Het weekend wordt wisselend met zaterdag droog en zacht weer. Zaterdagmorgen is het bewolkt, maar later overdag komt de zon af en toe tevoorschijn bij een fraaie 23 graden. Zondag verloopt dan weer wisselvallig met buien. Het is pas zondag namiddag en avond dat de buien verminderen en het stilaan opdroogt. En begin volgende week is het zacht, bijna warm zelfs, tot 23 graden. Met afwisselend zon en wolken. En altijd is er kans op een bui.
6: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: geen bal op de tv. Ik denk dat niet dat wij veel tv gaan kijken vanavond.
1: Nee, met jij ons... niet. Nee, met je kleine puppy in huis.
0: Ik ga naar mijn kleine hondje kijken. Ondertussen is het 8:30.
1: En straks komt de bloem van nostalgie hier weer binnen. Ons Alexandra, die gaat jou op deze amazing vrijdag weer een muzikale reis meenemen. Maar niet voordat wij gebeld hebben naar de Verofoon. Die lag gisteren bij Ellen Kellebout. Die had hele goede tips voor jou, Sander, voor je eerste hondje.
0: Ja, hele, hele goede tips. En ik las nu in de krant gisteren dat ze een dierenprogramma...
1: Een dierenprogramma.
0: Dat was waar ze het over had.
1: Ja.
0: Een programma. En dan denk ik, kan je dat geen dag vroeger vertellen, maar ja.
1: Ah, zo gaat dat, hè.
0: Dat is waar.
1: Zouden we straks terug een hondenbaasje aan de lijn krijgen?
0: Ik hoop het, dan kan ik nog een paar tips vragen.
1: Ah ja.
0: Je komt het te weten. Na Ten Sharp en na de vrouw die echt een toppassage deed op Pukkelpop. De tent stond daar bommen de vol voor een vrouw die 3 hits scoorde in haar leven. En die 3 hits werden zo hard meegebruld. Ik heb het natuurlijk over Natasha Bedingfield.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1+1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
9: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
10: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
11: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: Heb jij al gestemd op die 80s en 90s top 2000? We beginnen er maandag aan. Je hebt nog even de tijd om jouw top 3 door te geven. Kan via de site van Nostalgie of in onze Nostalgie-app. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor Like a Virgin van Madonna. Komt er zo meteen aan. Maar eerst moeten we nog bellen naar die Verofoon.
1: De Verofoon.
2: Het is weer het moment. Elke dag rond 8:45 bellen wij naar de Verofoon. Je weet ondertussen wel wat de bedoeling is. Die Verofoon die gaat door en door naar BV en BV. En dan moet je natuurlijk raden bij wie die terechtkomt.
0: Gisteren nog bij Ellen Kalmbout. Die had gekregen in het kapsalon van Jochen van Hout.
2: In het kapsalon van Jochen. Ja, ja, waar nu zou ze die nu hebben doorgegeven? Ja,
0: kan,
2: en aan wie?
0: Kan ook in het kapsalon zijn, hè.
2: Weer.
0: We gaan het horen.
3: Hallo, met Amy Winter.
2: Ah, Amy van The Real Housewives is dat eigenlijk. Goedemorgen, Amy. Hoe is het met jou?
3: Goedemorgen, Veronique. Hoe met jou?
2: Zeer goed, zeer goed. Zeg, je hebt een heel drukke agenda achter de rug gehad met de opnames van het derde seizoen, is het al ondertussen zeker?
3: Ja, maar die zijn nog bezig.
2: Ah, je bent nog bezig. Oh,
3: wauw. Zit er nog helemaal middenin.
2: Oké, en wat voor spannend staat er allemaal te gebeuren? Hoe is het daarmee?
3: Tot nu toe is het al lichtjes spannend geweest. Maar ja, we weten hoe dat het gaat. Hè. Het kan alleen maar spannender worden, denk ik.
2: Zeg, en spannend, is dat dan weer gevloek en uitmaken dat zo over de tafel vliegt? Of hoe moet ik mij dat inbeelden?
3: Oh ja, kijk, dat kan altijd eens gebeuren, denk ik.
2: Ja, dus ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: Zeg, Amy, maar we hebben al in de kranten gelezen dat er al best wel drama is gepasseerd. Want Natasja, die heeft haar vertrekken aangekondigd. Ja. Dat moet daar nog wel al een bom geweest zijn dan? Op, wat was dat ergens dat jullie filmden in Ibiza ergens?
3: Nee, we zijn inderdaad naar Ibiza geweest. Dat was allemaal heel leuk. En inderdaad, Natasja heeft aangekondigd om een stapje terug te doen en te kiezen voor haar kinderen en haar familie. Ja, dat begrijp ik ook wel. Een beetje de rust terugvinden.
0: Grap. En zijn er zo nog housewives die we niet meer gaan terugzien?
3: Oh, ik weet niet of ik... Ik weet niet wat ik moet antwoorden.
0: Er komt nog iets aan. Dat kan ik me wel ontploffen.
2: Oeh.
3: Ja, er is van alles aan de hand. Maar ik hoop dat dat bommetje dat gaat ontploffen. Ik hoop dat daar nog heel even voor is gesteld.
2: Deze is wel heel spannend.
0: Je bent dus wel goed aan het teasen, hè, Amy.
2: Oh, deze is leuk.
3: Ik ben zelf ook aan het teasen.
0: Heel goed, heel tof.
2: Zeg, Amy, waar ben je ondertussen nog allemaal nu bezig, naast de opnames? Want het is ook modeseizoen ondertussen, hè?
3: Het is ook modeseizoen. Het is eigenlijk een heel drukke periode. Ik dacht eigenlijk dat mijn drukke periode was afgesloten, maar eigenlijk zit ik er nog altijd middenin. Nee, veel shows en shoots dat eraan komen. En vandaag ga ik ook van alles klaarzetten, want ik heb deze week een hele leuke shoot. Wel eentje voor mezelf. Maar het wordt heel spannend.
2: Ja, en daar kan je uiteraard ook weer niks van vertellen, zeker?
3: Jawel, het heeft te maken met Le Grand Coquichat.
2: Mijn wijn.
3: Ja. Ik ga uitbreiden. Er komt misschien wel iets nieuws.
0: Le Grand Coquichat, dat is natuurlijk met het prachtige fotootje van Ralfke ook. Hè. Een van de bekendste hondjes ondertussen in Vlaanderen. Hoe is het met Ralfke?
3: Ja, Ralf die zit hier rustig naar mij te kijken en te geven nu. Slow morning.
2: Het is nog vroeg, Amy. Ik snap dat wel.
3: Ja, maar hij is nog altijd even schattig. Hè.
2: Zeg maar, onze Sander hier, hè, mijn co-presentator, die heeft ondertussen nu ook een klein schattige pupje dat hem gaat afhalen.
0: Binnen een paar uur ga ik ze gaan halen.
2: Heb jij, voor hem is het zijn eerste hond ooit. Heb jij leuke of handige tips voor hem? Iets dat hem kan helpen? Hoe moet hij ermee omgaan?
3: Ja, sowieso, very important, niet vergeten, Sander, is neem een allereerste knuffeltje mee.
0: Ja, dat heb ik al.
3: Oké. Dat is een heel belangrijk moment. En dan, jullie eerste oogcontact en zo hebben jullie al gehad, hè, natuurlijk, met het kiezen van de hond. Heel belangrijk is gewoon heel veel knuffelen. Oh. Maar ook streng zijn. Ja. Want dat ben ik niet geweest, omdat ik het altijd heel schattig vind. Maar toch een tip, wees toch een beetje streng.
0: Ah, ik heb dat al tegen mijn vriendin gezegd, want die zou die hond alles vergeven. En ik heb al gezegd, we gaan streng, maar rechtvaardig zijn.
2: Ja.
3: Ja, maar nu zeg je dat, maar probeer dat dan ook echt te doen. Want bij mij was dat heel moeilijk.
0: Oh.
2: Ja, maar ik ken dat. Bij mij is dat ook.
0: Ja,
3: cool. die zijn zo schattig.
2: Ja, voilà.
0: Mijn
2: ik snap
0: hart gaat
2: het helemaal.
0: Breken, maar het komt helemaal goed.
2: Zeg, Amy, we kijken heel hard uit naar dat derde seizoen van The Real Housewives. Nog heel veel plezier daar tijdens de opnames. Super. En we kijken er naar uit, hè.
3: Ja, ik ook.
2: Oh. Succes nog, hè.
1: Nostalgie. Tadaan.

0: Like Virgin. Onze Virgin is hier net binnengestapt, onze Alexandra. Ja, zit jij denk van sterrentekenen, Maartje?
1: Nee, ik ben een viske.
0: Dat was hem opkennen.
1: Ja, dat was hem opkennen, natuurlijk. Ik ben, mijn vriendin is trouwens een virgin van het sterrenbeeld.
0: Dat veronderstelde ik wel, ja.
1: En leuk. En jij eigenlijk?
0: Ik ben een rammeke.
1: Ah oh ja, dat komt net naar de viskes, hè?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, dat komt
0: maar
1: net naar de viskes.
0: Ik ken dat eigenlijk zo niet. Wie, wanneer, welke, dat weet ik niet.
1: Dat is allemaal niet zo belangrijk.
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Wat wordt het weekend voor jou?
0: Ik ga nu rechtstreeks naar de luchthaven, dus ik ga terug naar Spanje.
1: Oké. Voor een kort weekendje en maandag weer terug. Ik ga even van zonneke genieten daar.
0: Dat zal wel zijn.
1: Geniet ervan. Ja.
2: Straks bij Nostalgie.
1: Voilà, dat is voor Veronique. I won't let the sun go down on me. Nico Show, die komt eraan.
3: Zie het.
4: Grootser!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil onder?
7: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
1: Nostalgie. Goedemorgen. Het is 9:02. Het nieuws met Bart van Langehoven. Ja, en toch wel een hele bijzondere dag vandaag. Het is 25 jaar geleden, 9/11.
10: Ja, inderdaad. Twee gekaapte vliegtuigen boorden zich toen in de twee torens van het World Trade Center in New York en in het Pentagon in Washington. Daarbij stierven meer dan 3000 mensen. Terroristen van Al-Qaeda en Bin Laden eisten de ergste terreuraanslagen ooit op in de Verenigde Staten. Iedereen herinnert zich natuurlijk nog de beelden van die dag. De man die uit de WTC-toren sprong en die je naar beneden zag vallen en de paniek die er ook uitbrak in New York zelf.
11: We heard a big bang and then we saw smoke coming out. Everybody started running out and we saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people are jumping out the windows. Over there they're jumping out the windows, I guess because they're trying to save themselves, I don't know.
10: En ook het beeld van de reactie van president Bush staat op ons netvlies gegrift.
12: Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
10: En uiteraard zijn er vandaag in de Verenigde Staten verschillende herdenkingsmomenten voor die terreuraanslagen.

0: Antwerpen, Leuven, Mechelen en Gent betaal je nog meer huur dan de gemiddelde 1000 euro. In Keurne, West-Vlaanderen kan je wel nog huren. Onder de 700 euro per maand.
1: Nostalgie weer.
0: Zwaar bewolkt met lichte regen. Tegen de middag klaart het op en er blijft wel altijd kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Morgen begint met lage wolken of mist. Daarna brede opklaringen met ook af en toe wat zon. Zondag dan afwisselend motregen en opklaringen. Weekend maxima rond de 21, 22 graden. En maandag is het bewolkt met ook opklaringen en tot 22 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Nog 3 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
2: We are 80s.
1: 80s.
2: We are 90s.
1: We are
2: nostalgie.
1: Hits at work. Alexandra Potvin.
3: Richting die fantastische lijst, de 80s en 90s top 2000. En daarom warm ik je nog eens extra op deze vrijdag. Het is trouwens Amazing Vrijdag. Kim Appleby naar Nick Kershaw. Goedemorgen.

Het zal snel vrijdagavond zijn en weekend, don't worry. Goedemorgen. Het is Amazing Vrijdag en een speciale dag natuurlijk, die 9-11, exact 25 jaar geleden. Ja, we zijn met onze gedachten bij al die mensen die daar toen bij betrokken waren en ik stel voor dat we dan ook zingen met al die mensen in gedachten. Het lijkt alsof we mee in de concertzaal stonden toen deze werd opgenomen. Hier is Peter Gabriel en Salisbury Hill. Goedemorgen.

0: ben 100% zeker dat hij in de 80s en 90s top 2000 zal staan. Misschien een gevaarlijke uitspraak. Cut & Crew, want jij beslist natuurlijk. De laatste dagen om die top 3 te sturen. En dat kan in onze app of op nostalgie.be. Hey, harde werkers met vrijdagavond in zicht. Mogen je gedachten af en toe al richting thuis afdwalen en de gezellige plannen die er zijn voor het weekend? Misschien ga jij ook wel een pub afhalen vandaag. En is Sander, onze Sander, niet de enige? Je mag het altijd sturen wat de plannen zijn voor zaterdag en zondag. Dotan wakkert dat gevoel van thuis nog wat aan. Naast je nieuws.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
5: Krevel. Leef beter.
6: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
7: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Stel, ik wil leren traden.
9: Ja?
8: Hoe begin ik daar dan aan?
9: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
8: En hoe leer ik het in de praktijk?
9: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
8: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
9: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
8: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
9: Kijk op belgiantradingacademy.be.
8: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
10: Nieuw bij National Geographic.
11: It's been 25 years.
10: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
11: Without both of them, I would have never made it out.
10: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
11: I've always wanted to say thank you.
12: Thank you for saving my life.
10: 9/11 reunited. 11 september, 7:30. National Geographic. Of stream op Disney+.

0: Doe het dan.
1: Amazing Vrijdag bij Nostalgie.
0: En ik vroeg aan jou, wat zijn je plannen? En ik heb een bericht gekregen van Kurt. En die stuurt plan voor zaterdag. Zeker tegen 6 uur op café zitten. Voor de nationale tournee tijdens de Nationale Cafédag. Ik wist dat helemaal niet. Ik ben het even gaan checken. Inderdaad, morgen voor de eerste keer in België de Nationale Cafédag. Dat is een beetje een ode aan de bruine kroegen, aan de stamcafés. En vooral toch ook wel, denk ik, aan de mensen die daar altijd klaarstaan met een fris pintje, getapt. En een luisterend oor, want zo zijn cafébazen toch ook. Mensen zitten daar aan het oog, vertellen hun verhaal. Ik heb daar echt ongelooflijk veel respect voor. Dus iedereen die morgen een pintje gaat drinken, een extra schouderklopje voor je cafébaas. Want die hebben dat zeker en vast verdiend. Veel goede Vlaamse films gemaakt in de 90s. En ik heb een hit uit een van die films. Manneke Pis, Noordkaap, zong daarvoor Ik hou van u. En die speel ik naar Patrick Coley en Sylvester. Dat is de beste disco die er is. Do you wanna funk?

0: Ooit Mannekebis gezien? Daar kwam deze hit uit van Noordkaap. Trouwens, veel goede Vlaamse films gemaakt in de 90s. Daar komen we volgende week tijdens de 80s en 90s top 2000 zeker nog op terug. Nu, je hebt echt toffe plannen voor het weekend. Ik kom zo meteen nog eventjes met een overzicht van dingen die mensen gaan doen. Eerst ABBA met een hit die Bean and Gun and Done It heette. Dat zou dan zijn Bean and Gun and Done It. Weet je welk hit? Die speel ik.
1: Van Whitney.
2: Britney.
1: Van Freddy.
3: I want to break free.
2: Tot Robbie.
4: Let me you.
1: De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
2: Verenigd in één
1: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
2: Stem op jouw favoriete via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
1: De 80s en 90s top 2000. Vanaf maandag. Alleen bij Nostalgie.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Yes! Hallo jongen, zo snel het jong. Een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
0: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
0: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
0: Een echte IT-nerd zijn. Nee jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Hits at Work, Alexandra Potvin.

Toch maar beter de radio opzetten. The sun always shines on TV van AHA. Laurens die gaat vanavond naar een vernissage in Sint-Niklaas. Morgen komt een vriend slapen en zondag met vrienden naar de dierentuin. Ah, dat is ook altijd tof. Lang geleden bij mij. Virgie stuurt dat het zondag bloemencorso is in Loenhout. Ja, dat weet ik. Het schijnt echt wel de moeite te zijn. Valerie gaat naar de kermis in Oost-Duinkerke. En ik weet ook nog iets. In Antwerpen is het bolletjesloop zondag. Met verschillende categorieën. Hè. Ook voor de kids zelfs, denk ik. Die start altijd in mijn straat. Dus het wordt daar lekker druk, maar ook super gezellig. In het weekend hoor je bij Nostalgie natuurlijk ook de beste muziek. En dan hebben wij ook een kalender met alle leuke dingen die er te doen zijn. 4 keer per dag passeert die. Echt eens naar luisteren. Deze hebben al veel stemmen gekregen voor de 80s en 90s top 2000. Benieuwd met hoeveel songs ze er zullen instaan. Dat gaan we samen ontdekken.

0: Ja, Kid Rock nam toch een beetje afscheid van de zomer. Op dan maar naar een hele gezellige herfst.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En het begint al goed na 10 uur met Prince. En The Most Beautiful Girl in the World is er ook bij.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Samen zorgen voor een goede start?
5: Let's go!
4: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
12: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Oh. Niklas,
10: de open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
13: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
14: Ga van
15: kijkville
14: naar
15: Zerikje kijk eens, hè.
14: Met de trein.
15: Nostalgie.
0: In Antwerpen is het Assize-proces gestart rond de moord op Gairon. En het is natuurlijk tijd voor het nieuws. 9:02 met Bart van Langhoven. Het mag eens omgekeerd ook, hè?
16: Ja, inderdaad. De jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. Daarover gaat dat proces. De jongen lag daar bijna 2 maanden dood. Er woonden toen 13 mensen in dat huis. Die samenleefden als in een secte. De vader van Jaron, die leidde die en hij verbood zijn leden om een dokter te bellen. Omdat hij geloofde dat zijn zoon Jaron vanzelf weer wakker zou worden. In totaal staan 6 mensen terecht daar in Antwerpen. Ze riskeren levenslang. Er gebeuren al maar meer ongevallen met mensen die met de fiets of de step van en naar het werk rijden. Vorig jaar bijna 12.000, een stijging met bijna 10% als je dat vergelijkt met 2 jaar geleden. Staat ook in een nieuwe studie van de beroepsfederatie Assuraria. Bij die ongevallen met de fiets of de step raken mensen meestal gewond, uiteraard aan de schouders, de knieën of aan het hoofd. En in Zwitserland weten de hulpdiensten nog altijd niet hoeveel mensen nu precies stierven en gewond raakten na het busongeval met een Nederlandse car. Camper. Die reed tegen een vangrail en vloog in een diepe gracht. Waarschijnlijk moest de buschauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Maar de Zwitserse politie wil blijkbaar eerst de familie van alle slachtoffers inlichten. Ook de alarmcentrale van Eurocross krijgt weinig informatie. De Nederlandse ambassadeur is onderweg naar de plaats van het busongeval.
1: Nostalgie weer.
16: Vanmiddag klaart het op, al blijft er kans op een bui, 17 tot 21 graden. Morgen begint met lage wolken of mist, daarna brede opklaringen met ook wat zon. Zondag afwisselend motregen en opklaringen, weekend maximaal rond 21, 22 graden. Maandag is het dan bewolkt met ook opklaringen en tot 22 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Nog 3 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
15: We are 80s.
1: 80s.
15: We are 90s.
1: We are
15: Nostalgie.
1: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Dat is niet erg, hè? Dan gewoon nog wat meer genieten van de muziek. Heidi stuurde een AI-foto in de nostalgie-app van zichzelf en haar man. Zo helemaal in ethisch look. Ja, dat is de nieuwste hype, hè? Zoveel toffe foto's al zien voorbij komen op Instagram en op andere plaatsen. Hoe zou ik eruit gezien hebben in de ethisch? Ik heb het nog niet gedaan, want ik weet hoe ik eruit zag in de ethisch. Maar ik zou wel eens willen weten of het gelijklopend is. Tina Turner zet de dansvloer in vuur en vlam zometeen. En Kings of Leon ook al helemaal oververhit op vrijdagmiddag. Sex on fire.

0: Ik zit er al helemaal in die weekend-vibe. Over enkele uurtjes gaat onze Sander zijn nieuwe pup halen. Vanochtend heeft hij eindelijk de naam onthuld. Hoe het hondje gaat heten. Hij is heel erg zenuwachtig, ik snap dat. Ik zou ook doodnerveus zijn. Ik heb al een fotootje gezien, het is van piepkleine, schattige corgi. En maandag komt hij natuurlijk mee naar de studio. Ik mogen hem allemaal, of haar allemaal, bewonderen. Zometeen Umberto Tozzi met twee Italiaanse woordjes die je zelfs zonder één Italiaanse les gehad hebben perfect kan meezingen. Want het is Meezing Vrijdag.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
9: Wauw, ja! Yeah.
10: Maar ja...
8: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
8: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
9: Ja!
10: Maar ja...
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ja, de Mintjes heeft het over.
12: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
8: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
12: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar kom niet, hè.
12: Oeh, hij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
15: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
16: Het is Meezing Vrijdag.

0: Er wordt weer overal geluisterd naar nostalgie. Tom doet dat in Zuid-Spanje en Joyce nog eventjes in Bretagne. Groetjes vanuit Saint-Malo. Het ziet er daar tof uit. Bretagne is ook heel mooi natuurlijk. Dat we hier bij Nostalgie hondenfans zijn, dat is ondertussen al heel duidelijk, denk ik. Na Cookie van Veronique is Sander nu ook gezwicht. Het werkt dus aanstekelijk. Straks haalt hij zijn pup op. Het ging er al over deze week in de ochtend. Jullie hebben trouwens ook toffe suggesties gestuurd. Hoe gaat het hondje van Sander heten?
1: Ja, dat is toch belangrijk?
2: Ja, ja.
1: Oh, het is
3: naam.
1: Gebeurd.
3: Maar uiteindelijk heb ik zoals elke goede man geluisterd naar mijn vriendin.
1: Uiteraard. Goed.
3: En die had een naam. En veel mensen moeten ermee lachen. En ik zal misschien even uit de biecht klappen wat mijn mama zei toen ze het hoorde. Ze zei, oei, en kunnen we dat nog veranderen? Ik zei, ja, maar we hebben dat zelf gekozen. Ah ja, en dan vond ze het wel mooi.
4: Ja, ah, ja, ja, ja.
1: Oei, oei, kom
3: het
1: maar net
3: hondje
1: al vast.
3: Het zal Stella heten.
4: Oei, oh, Stella.
0: Ja, ik vind het ook een toffe naam. Ja, dat hoor je wel vaker, hè. Ook bij kleinkindjes, dat de grootouders zeggen, kan je dat nog veranderen? Maar het zal dus Stella worden. En we gaan met haar kennis maken aanstaande maandag hier bij Nostalgie. Nou, wij zijn daar ook serieus over aan het nadenken. Het is eigenlijk al bijna beslist om terug een hondje te nemen. Ik heb altijd hondjes gehad, de afgelopen 8 jaar niet meer. Dus het is eigenlijk wel tijd. Maar we zitten ook met een poes thuis, een kat. En dat is nogal een bange. Dus gaan we het doen of gaan we het niet doen? De knoop zal zeer snel doorgehakt worden, maar ik denk al wel welke richting het uitgaat. Dat moet dan ook een hondje zijn dat een beetje zacht is naar poezen toe. Hè. Als er mensen zijn die nog suggesties hebben voor rassen, dan mag je dat altijd sturen in de Nostalgie-app. Maar maandag dus komt Stella ook naar de studio. De corgi van Sander. Ik ben heel benieuwd. En nu, liefdesverdriet op zijn vrolijkst. Twee Deense zusjes. Een 90s Eurodance hit. Me and Mai.

0: Christopher Cross hoorde je eerder deze week nog met een prachtige hit. Toen we het hadden over soundtracks uit de 80s en 90s. In Generation 80s en 90s zetten we vandaag het weekend al in. Van een avond waar je absoluut nog niet naar huis wil, tot een dag waarop je nergens meer naartoe. Het zijn twee generaties, allebei met een heerlijk weekendgevoel. Dit is een van die hits. Eerst nog The Real Thing en Adele.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
0: Jan?
6: Ja?
0: Jan?
6: Ja?
0: Oeh, je hebt mij gehoord.
6: Ja, tuurlijk dat.
0: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
0: Ik weet het.
5: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
8: Wij maken uw keuken. In België.
10: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
2: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil onder?
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's. We
10: are music. Hits at work. Alexandra Potvin.

0: Die doet het ook altijd op een vrijdagvoormiddag, denk ik. The Real Thing bij Nostalgie. Ja, ik zei van hondje nemen of niet, want het moet lief zijn voor de poes. En dan krijg ik allemaal foto's in de app van hondjes en katten die samen op een matje liggen, neus tegen neus en zo. Ja, natuurlijk, dat lukt ook wel.
1: Generation 80s en 90s.
0: Komt wel goed. Het weekendgevoel is er al, ook in Generation 80s en 90s. We gaan dat nog wat versterken. En het kan natuurlijk alle kanten uitgaan tijdens het weekend. In de 90s werd zaterdagavond één groot feest met Wakefield. Saturday Night kwam uit in 1994 met een dansje erbij ook dat iedereen probeerde mee te doen. Ik heb daar gisteren nog eens naar gekeken. Het is een Deense gemaakt door Italiaanse producers. Haar carrière vertrok dus vanuit Italië. Werd ook een gigantische hit. Wakefield wordt trouwens nog veel gevraagd voor zo'n Love the 90s event. Ik zag een recent filmpje en ik herkende haar nauwelijks. Iets te veel aan de fillers en de botox. Haar lippen waren drie keer zo dik geworden als in de 90s. Foute boel. Maar wel een tof nummer natuurlijk, dat je zo meteen hoort. Eerst Rob de Nijs. Een liedje over zo'n zondag waarop de wereld mag ontploffen. Gewoon samen zijn, niks forceren en de dag rustig laten passeren. Rob was een levensgenieter, dat weten we allemaal. Ik denk dat hij veel zo'n zondagen heeft beleefd. Het is misschien wel het mooiste weekendgevoel waarover hij zingt. Zondag uit 1980.

0: Oh, bij mij komen er ook heel veel herinneringen terug bij deze Wakefield. Generation 80s en 90s, straks nog een keer met weekendplaten bij Marcia.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Ook goed, hè? Womack en Womack. Ga je die erin zetten in de 80s en 90s top 2000? Ik hoop het. Teardrops na het nieuws.
2: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
7: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
8: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
7: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
12: Leden bij Leemans.
13: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
14: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
13: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
14: Oei, dat was precies niet start to fun.
13: Maar Suzie toch.
11: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
12: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
0: Goedemorgen, het is bijna 11:02. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En ja, je hebt het natuurlijk over dat dodelijke busdrama in Zwitserland.
15: Ja, daar zijn bij een ongeluk met een Nederlandse bus 5 mensen omgekomen. 40 anderen raakten gewond. 3 zijn er erg aan toe. Dat bevestigt de Zwitserse politie. In de bus zaten naast de chauffeur 44 passagiers. Het dodelijke ongeval gebeurde op een plaats waar arbeiders aan de weg aan het werken waren. En de rijstroken versmalden. De Nederlandse touringcar zou door de vangrail zijn gereden en daarna over de kop geslagen. Waarschijnlijk moest de buschauffeur uitwijken voor een zware steen of een rots op de weg. In amper 1 op de 7 bedrijven kan je nu al kiezen voor een mobiliteitsbudget, waarbij je bedrijfswagen inruilt voor een alternatief om bijvoorbeeld de files te vermijden. De waarde van de bedrijfsauto zet je werkgever dan om in een budget dat je zelf kan beheren en uitgeven. Je kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een kleinere, milieuvriendelijke bedrijfswagen, maar de meeste mensen kiezen toch voor een elektrische leasefiets of ze betalen er een trein, tram of busabonnement mee. Maar wat veel mensen niet weten, is dat ze ook een mobiliteitsbudget kunnen gebruiken om hun leen of huishuur te betalen. En in Antwerpen is het assiseproces gestart rond de moord op Jaren, de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Er woonden toen 13 mensen in dat huis die samenleefden als een secte. De vader van Jaren leidde die en hij verbood zijn leden om een dokter te bellen omdat hij geloofde dat zijn zoon Jaren vanzelf weer wakker zou worden. In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang.
1: Nostalgie weer.
15: Deze namiddag opklaringen vanaf de kust. Er blijft kans op een bui bij 17 tot 21 graden. Vanavond is het dan wisselend bewolkt. Morgen eerst nevel of mist. Daarna klaart het op en breekt de zon door. Zondag regent het lichtjes. Maar er zijn ook opklaringen en weekend maximaal rond 22 graden. Maandag is het dan bewolkt weer, maar droog en 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Jij hebt toffe weekendplannen, Bart?
15: Ja, als het overblijft, eens gaan fietsen. En dan is het lekker gaan eten zondag.
0: Ach, dat is altijd tof.
15: Kijk er naar uit.
0: Dat is al de helft van het weekend, hè. Is lekker gaan eten. Maar ja, dat fietsen ook, belangrijk bewegen.
15: En beweging.
1: Drie dagen. En de 80's en 90's top 2000 start. De grootste hits uit twee decennia.
16: We are 80's.
1: 80's.
16: We are 90's.
1: We are...
16: Nostalgie.
1: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Op een vrijdag zit altijd wat meer glans natuurlijk. As what? Hey, de allerlaatste kans in Hits at Work. Dus oren open als je naar het Whitney Houston tribute wil. Van Glennis Grace gaat gebeuren op 6 november in de Lotto Arena. Je weet ondertussen al hoe het werkt. Ergens tussen al die hits dit uur duikt Whitney op met een van haar hits. En als je haar hoort zingen, gewoon Whitney sturen in de Nostalgie-app. En ja, dan kan je er misschien bij zijn.

0: En morgen is Nationale Café-dag, dat hebben we daar straks geleerd. Daar word je voor opgewarmd in het Amazing Café van Nostalgie. Elke vrijdag worden daar de deuren open gesmeten met de meest geweldige playlist natuurlijk. Om op de juiste manier dat weekend te lanceren. 3 uur is het zover en wij leven daar ondertussen naartoe met heel veel Amazing Hits. Zometeen Sam Smith, Stay With Me. En ook die geweldige grote danshit uit de 90s van Robin S. Heb ik zometeen voor jou.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
2: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, ImoWeb!
12: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een Bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
15: Nieuw bij National Geographic.
16: It's been 25 years.
15: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
16: Without both of them, I would have never made it out.
15: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
16: I've always wanted to say thank you.
17: Thank you for saving my life.
15: 9/11 reunited. 11 september 7:30. National Geographic. Of stream op Disney+.

Sam Smith staat momenteel in het London Coliseum met een reeks intieme shows. En dit is altijd zijn laatste nummer, They Stay With Me. Heb je je telefoon in de buurt? Ik voel een lotto-arenaje aankomen.

0: Dag Caroline. Ben je ook zo gelukkig? Ben je ook zo gelukkig als ik?
1: Ik ben heel gelukkig.
0: Ja, inderdaad. De tickets zijn binnen voor de Lotto Arena op 6 november. Het is niet Whitney natuurlijk, maar Glennis Grace. Ben je een grote fan van Whitney?
1: Ik ben grote fan van Whitney, ja. Ik ben al heel de week aan het proberen en ben heel gelukkig dat ik erbij ben.
0: Kijk, je moet altijd blijven proberen. We blijven het ook zeggen. De computer heeft jou eruit gepikt. Dus it's your lucky day op deze vrijdag 11 september. Wie ga je meenemen?
1: Een van mijn dochters zal er heel graag mee gaan.
0: Ah ja, is die microbe overgewaaid naar de dochters van Whitney Houston?
1: Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Ja, Whitney is echt wel van alle generaties, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Welke song moet Glennis Grace zeker zingen in de Lotto Arena?
1: I Wanna Dance With Somebody.
0: Ja, dat hoorde ik gisteren ook al. Dat is echt wel de topfavoriet. Ja. Die gaat er zeker bij zijn. Geniet ervan, samen met de dochter. Het wordt een tof momentje, hè? Zo'n avondje samen onder jullie twee.
1: Zeker weten.
0: En een heel fijn weekend.
1: Voor u ook, dankjewel.
0: Dat was het dan. Laatste ticket voor Glennis Grace. Op 6 november mogen er een aantal luisteraars gaan genieten. Ik heb Big Mountain voor jou. Met Baby, I Love Your Way. En dan zitten we weer in de 90s. Je weet het, 80s en 90s top 2000. Je kan nog even stemmen tot maandagochtend. In de app of op de website. Nostalgie.be

0: Rihanna tot Mariah. Van Bono tot Marco. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
0: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
0: De 80s en 90s top 2000. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
3: Als ik nu eens kok word in bijberoep? Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Je opwinden in de file.
8: Maar rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
7: Of een nieuw lief swipen op de trein.
8: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
7: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
9: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
0: Hits at Work, Alexandra Potvin.

komt dichter en dichterbij. The Rhythm of the Night. En de toon is hier echt gezet bij nostalgie. Letterlijk dan, want ik hoor mijn collega's hier op de redactie vrolijk spelen op een melodica. Een melodica voor mij toch een klein beetje... Ja, een trauma. Aan de school en leren spelen op een melodica. In de 80's, in de 90's gebeurde dat ook nog. Ik heb er nog twee en dan is dan Marcia. Eentje waarvoor je weer heerlijk verantwoord je mag gedragen eventjes. Teenage Dirtbag van Wheaties. La Vaya con Dios.

0: straks bij Nostalgie. Like a lion
1: in Zion. De Amazing Vrijdag gaat rustig verder met Bob Marley straks. Like a lion in Zion. Voor over een minuutje of zes.
0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas. Reinaars
3: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
5: Bruno. Mobile
7: Vikings. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
13: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
12: Hoe komt dat?
13: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
14: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
13: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
16: Zie het!
17: Grootser!
16: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
18: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
19: Krevel.
20: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
19: Krevel, leef beter.
21: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land, met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
22: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
23: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
24: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 12. Nieuws met Bart van Langenhoven. En in Gent is een provinciale school ontruimd aan de Henleykaai aan de Binnenring.
2: Ja, politie evacueerde zo'n 400 leerlingen van het rechtpunt omdat het berichten kreeg dat daar een schietpartij zou gebeuren. Zowel federale als lokale politieagenten doorzoeken de school samen met gerechtelijke speurders. De sweeping duurt zeker nog enkele uren. De ordediensten sloten ook de omliggende straten aan van de Henleykaai. Honderden leerlingen kunnen voorlopig terecht in de concertzaal van het muziekcentrum De Bijlook in Gent. Alle leerlingen jonger dan 18 jaar die mochten wel al naar huis. In amper 1 op de 7 bedrijven kan je nu al kiezen voor een mobiliteitsbudget waarbij je je bedrijfswagen inruilt voor een alternatief om bijvoorbeeld de files te vermijden. De waarde van je bedrijfsauto zal je werkgever dan omzetten in een budget dat je zelf kan beheren en uitgeven. Je kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een kleinere, milieuvriendelijke bedrijfswagen. Maar de meeste werknemers kiezen toch voor een elektrische leasefiets of ze betalen er een trein, tram of busabonnement mee. Maar veel mensen, wat ze niet weten, is dat ze een mobiliteitsbudget ook kunnen gebruiken om een lening of een huishuur af te betalen. In Zwitserland zijn bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van het land 5 mensen omgekomen. 40 anderen raakten gewond. 3 zijn er erg aan toe. Dat bevestigt de Zwitserse politie. In de bus zaten naast de chauffeur ook 44 passagiers. Het dodelijke ongeval gebeurde op een plaats waar arbeiders aan de weg werkten en de rijstroken versmalden. De Nederlandse touringcar zou door de vangrail zijn gereden en daarna over de kop geslagen. Waarschijnlijk moest de buschauffeur uitwijken voor een zware steen of een rots op de weg.
21: Nostalgie weer.
2: Deze namiddag opklaringen vanaf de kust. Er blijft kans op een bui, 17 tot 21 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt. Morgen eerst nevel of mist. Daarna klaart het op en breekt de zon door. Zondag regent het lichtjes. Er zijn ook opklaringen. Weekend maximaal rond 22 graden. Maandag dan bewolkt, maar droog en 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
21: Nog 3 dagen. En de 80's en 90's top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
21: Hits at work.
4: Marcia Barodi.
1: Ik ga de studiodeur goed dicht houden. Onze collega Sander is nog altijd zijn talenten op de melodica aan het bijschaven. Hij kan nog een beetje training gebruiken, denk ik. Daar ga jij gelukkig niks van merken. Op

0: Belinda Carlisle, Lieve Light On. Vrijdagmiddag, je weet wat dat betekent hier.
1: De nostalgie. Meezing Vrijdag.
0: Het zal wel zijn. De meezingers staan weer in promo vandaag. Alles om jou met een goed humeur door jouw to-do-lijstje te duwen. Net zoals Olivier Mahieu onder andere. Zijn raamkozijnen geraken een stuk gemakkelijker afgeschuurd. Stuurt hij in de nostalgie-app. En dat is dus waar we naartoe willen. Absoluut. Zo vlot mogelijk naar dat weekend. Al dan niet met verfklare kozijnen. De grootste hits at work komt helemaal in orde. Zometeen een heerlijke boyband die nog eens onze contraille uitkomt binnenkort. Maar eerst de

0: Pray van Take That. Die gaan we volgende zomer nog eens terugzien in Nederland, zie ik. De zaal kondigen ze binnenkort nog aan, maar je mag al zeker zondag 27 juni noteren in je agenda voor dat blije weerzien met Take That bij onze Noorderburen. Ik geef het maar mee voor ik jou in een autodrop met aangedampte ruiten. Het zijn niet de steamy windows van Tina Turner. Het wordt, zo mogelijk, nog spannender zometeen.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
8: Peugeot.
9: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja! Yeah.
11: Maar ja...
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja! Maar ja...
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
12: Ja!
11: Maar ja...
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons met mee?
16: Ja, maar kom niet, hè.
14: Oh, jij komt niet.
16: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
17: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
18: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
19: Van Bokstal, licht je stil neer.
18: Oh, sorry meneer.
20: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
21: Dit was jouw nummer 254 in de 90s top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
20: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
21: In de app of op nostalgie.be.

80's nostalgie hier met de Bangles. Eternal Flame. En we blijven nog eventjes hangen in de liefde met Tarkan nu. Over smoorverliefd zijn. Maar zo net iets te lang naar je hoesting vastzitten in die vrijblijvende flirtfase, ken je het? Op een bepaald moment wil je toch gewoon die ja, ik wil dit ook horen. Je hoeft eigenlijk zelfs geen Turks te verstaan om de vibe te begrijpen hier. Het zit ook in de muziek, dat speelse en dat flirteren.

0: blijf gerust ook plakken voor een knaller van Roxette zometeen. Geboren uit een liefdesbriefje dat Per van Roxette ooit gevonden heeft op zijn piano. Welke woorden hij zoal toegefluisterd krijgt van zijn vrouwke thuis, hoor je zelfs meteen al in de openingszin over 2 minuten.
1: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
2: De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, ben een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Leontis.
0: Welke steun is er voor zelfstandigen?
6: Mijn steun heb je.
0: Oh, zeg.
7: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
10: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
12: DSM Keukens.
11: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
13: We are music.
14: Hits at work.
15: Marcia Borodi.

0: jongens toch.
1: Wanneer George Michael geslapen heeft in deze periode, geen idee. Hè? Non-stop in de studio toen, om zijn eerste soloplaat af te krijgen. Tussendoor nog een beetje repeteren voor die grote afscheidsshow van Wham, die ook nog gespeeld moest worden daar in Wembley. Ja, en dan en passant nog een duetje opnemen met zijn grootste idool, met Aretha Franklin. Waarom ook niet? Hè? En dan meteen ook al een project waarvan je wist, van die gast gaan we nog veel horen. Die heeft Wham niet nodig om het te maken. Ze hebben elkaar trouwens een serieus plezier gedaan, hè, met I Knew You Were Waiting, Aretha en George. Dikke hit geworden uiteindelijk. Die absoluut ook een optie is voor onze 80s en 90s top 2000 binnenkort. Jouw favorietjes zijn zeker ook welkom op nostalgie.be of in onze app. We gaan er nu maandag al aan beginnen, dus het begint te korten. En dan duwen we ondertussen extra op de gas met de muziek. Carl Douglas komt eraan nu. Met je portie Kung Fu Fighting.

0: straks bij Nostalgie.
1: En deze mag ook al uit volle borst, hè, straks. Jimmy Clip.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Leenaars Aluminium.
0: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: In de disco.
7: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
8: Draai een keer in de grond.
7: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
9: Oh,
7: oké. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
15: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
1: Nostalgie. En zo is het 2-1. Nieuws met Simon van Elslander. Vlaanderen wil 30.000 hectare bouwgrond omzetten naar open ruimte.
16: Ja, de Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het nieuw beleidsplan Ruimte Vlaanderen van minister van Omgeving Joop Broens. Het plan legt vast hoe er in de toekomst met open ruimte wordt omgegaan en herbevestigt de bouwstop tegen 2040. Ook wordt 30.000 hectare onbebouwde bouwgrond beschermd als open ruimte. Maar tegelijk moeten er volgens de Vlaamse regering zo'n 450.000 woningen bijkomen. Waar gaan we die zetten, minister Joop Broens?
17: Als je vandaag naar Vlaanderen kijkt, dan hebben we al heel wat ruimte ingenomen. De helft daarvan is verhard. Het zal vooral in die ruimte zijn die we vandaag innemen, dat wij onze woningen gaan moeten bouwen in de toekomst. De bouwmogelijkheden in onze kernen, zowel in onze dorpen, gemeenten of in steden, daar waar de diensten zijn, waar de stationsomgeving als het over steden gaat, daar moeten we veel meer bouwmogelijkheden geven, waardoor je het aanbod aan woningen kan vergroten, waardoor dat ook natuurlijk een positief effect kan hebben op de prijs.
16: Naast de bescherming van open ruimte wil de Vlaamse regering tegen 2040 ook nog 13.000 hectare aan bestaande verharding weghalen. In Gent zijn vanmorgen zo'n 850 leerlingen geëvacueerd uit provinciale school Richtpunt, campus Gent aan de Henlikaai. Enkele leerkrachten ontvingen een e-mail waarin werd gedreigd met een mogelijke schietpartij. De politie kwam massaal ter plaatse en ontruimde de campus, waarna de leerlingen rustig werden opgevangen in het nabijgelegen muziekcentrum De Bijloken. Men vermoedt dat het account van een leerling werd gehackt om de dreigmails te versturen. De politie onderzoekt de zaak en doorzoekt de gebouwen. Het gerechtelijk onderzoek naar het lichaam dat gisteren aanspoelde op het strand van Oostuinkerke is afgerond. Het slachtoffer, een vrouw van boven de 60 jaar, kon gisteravond worden geïdentificeerd met behulp van de zelfvermiste personen. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet of de tussenkomst van derden. Het lichaam werd gisterenochtend door twee wandelaars ontdekt aan de waterlijn ter hoogte van de Groenendijk.
0: Het weer met Erwin Franks.
18: Vanmiddag ontstaan er verspreid nog enkele buien. Tussendoor is het langdurig droog en komt de zon af en toe meespelen bij 21 graden. Morgen start het weekend met veel wolken. Dat is tijdelijk, want de zon weet daar wel weg mee, breekt de bewolking open en zorgt uiteindelijk voor een fraaie zaterdag bij temperaturen tot 23 graden. Het blijft droog. Dat kan niet gezegd worden van zondag. Dan neemt de wisselvalligheid toe, gevolgd door regen of buien.
0: Nog 3 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
19: We are 80s.
0: 80s.
19: We are 90s.
0: We are
19: Nostalgie.
0: Hits at work.
19: Marcia Borodi.

0: En daar staat dus geen leeftijd op, hè, op genieten van een clouseautje. Nostalgie. Simon uit Antwerpen is daar het mooiste voorbeeld van, vind ik. Ik zag haar een paar weken terug nog in de krant staan, jij misschien ook. 100 jaar, die vrouw. En blinkende ogen, omdat ze eindelijk Clouseau een keer live had kunnen zien op Muziek aan het Water. Dat is toch zalig. Simon, haar geheim trouwens, om de 100 aan te tikken. Elke ochtend 2 sneetjes brood met gebakken spek. Allee, weer een excuus erbij zie om nog gauw langs de Beenhouwer te lopen straks. Voor de muziek hoef je nergens naartoe, gelukkig. Ik kreeg al losse lobos voor jou zo meteen. En nu, the hardest working man in showbusiness, James Brown.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: 1, 2, 3, 4.

0: We hebben nog een kleine 2 weken, hè, tot de herfst officieel begint. Zo'n zonnig kleppertje van Los Lobos kan er nog wel tussendoor nu. La Bamba, check. Dus op 1 heb ik voor jou de geknipte Madonna-hit voor in deze bezing vrijdag.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, nee. 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
12: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u, Imoweb!
15: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
16: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
17: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
16: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
18: Stel, ik wil leren traden.
19: Ja?
18: Hoe begin ik daar dan aan?
19: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
18: En hoe leer ik het in de praktijk?
19: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
18: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
19: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
18: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
19: Kijk op belgiantradingacademy.be.
18: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.

0: love with the shape of you.
1: Hij speelt met het idee om een muziekpauze in te lassen. Om ook genoeg papa Sheeran te kunnen zijn thuis. Dat is denk ik wel herkenbaar. Hè? Die balans proberen zoeken en houden tussen het werk en je gezinsleven. Met het verschil dat Ed Sheeran misschien wel in een iets comfortabelere positie zit. Die gaat het niet meteen voelen, denk ik, als er een jaar wat minder geld binnenkomt. Dat was het voor ons ook maar waar. Enfin, samen knallen voor de kost met deze lekkere euro erbij.

0: Gotta go, strong enough van Cher. Oh, wat een feest was het daar straks bij Alexandra. Om zo nog eens zalig te kunnen meeblijden met Zondag van Rob de Nijs. We verbinden de 80s en de 90s vandaag in het thema weekendgevoel. Dus hoor je ook bij mij straks twee songs die jou al met één been in dat weekend gaan helpen zetten. Dat doen we over 10 minuutjes ongeveer.
1: Gaan Lionel.
2: Tot Michael.
1: Van Madonna.
2: Tot Shania. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
2: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
2: De 80s en 90s top 2000. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
6: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
5: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
6: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
5: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
6: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
5: Ramen, deuren, veranda's.
7: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
8: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land, met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
11: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brussel invasie.
15: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
15: Niklas, hallo.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
15: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier toos.
16: Hits at Work.
1: Marcia Barodi.

0: Misschien de herfst ook eens nemen als thema voor Generation 80s en 90s. Toffe suggestie van Melissa in de Nostalgie-app.
1: Generation 80s en 90s.
0: Ah, die staat wel voor de deur natuurlijk, de herfst. Kunnen we inderdaad misschien wel leuke songs bij gaan zoeken. Ik zet het mee in de lijst. Merci Melissa. Als er bij jou misschien nog een leuk thema binnenspringt om de 80s en de 90s met elkaar te verbinden, muzikaal, stuur gerust door in onze app. Vandaag doen we songs die heel goed in de verf zetten hoe blij en vrij en verlost we ons voelen wanneer het weekend voor de deur staat. Uit de 90's straks een hit waarin dat gevoel zelfs nog een beetje uitvergroot wordt. De werkweek is saai en somber in dat nummer. Maar vrijdag is dan de beste dag van de week. Het vooruitzicht van leuke momenten met leuke mensen. En eventjes kunnen ontsnappen aan de dagelijkse routine ook. Meteen ook het vrolijkste nummer veruit uit de carrière van The Cure. Die krijg je zo van mij. Eerst naar een 80's topper die altijd klaarstaat om het weekend in te stappen. En dat is niemand minder dan Cyndi Lauper. Met haar rode opgekamde haren. En ze shot en stampt hier zo meteen tegen het idee dat vrouwen alleen maar braaf en verantwoordelijk zouden moeten zijn. Soms is dat nodig, ja, zeker en vast. Maar het is minstens even belangrijk om een keer lekker te lachen en uit te gaan op vrijdag of zaterdag. En eens een keer goed het varken uit te hangen. Misschien niet meer elk weekend, dat lukt mij ook niet meer. Maar zo af en toe hebben we dat toch wel eens nodig, zeker. Girls just want to have fun.

0: straks bij Nostalgie.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Zie het.
4: Grootser!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
6: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
6: Wij maken uw keuken in België.
7: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
12: Jade Mintjes heeft het over.
13: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja. Paprika.
12: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
14: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
16: Leden bij Leemans.
17: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
18: Amai, ga ze zo rood en ga zwiet nogal?
17: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
18: Oei, dat was precies niet start to fun.
17: Maar Suzie toch...
19: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
20: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
21: Vlaanderen vakantieland.
22: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
23: Nostalgie.
24: Matches 2 voor 2 al. Nieuws krijg je van Simon van Elslanders. En de Vlaamse regering stelt een nieuw ruimteplan voor.
25: Inderdaad, na 30 jaar krijgt Vlaanderen een nieuw ruimteplan. De Vlaamse regering wil tegen 2040 zo'n 30.000 hectare onbebouwde en slecht gelegen bouw- en industriegrond omzetten in open ruimte. De helft voor natuur en bos, de andere helft voor landbouw. Eigenaars die daardoor hun bouwgrond verliezen, krijgen een financiële vergoeding. Opvallend, want tegen 2050 moeten er wel 450.000 woningen bijkomen. Waar gaan we die zetten? Minister Jo Broens.
26: Als je vandaag naar Vlaanderen kijkt, dan hebben we al heel wat ruimte ingenomen. De helft daarvan is verhard. Het zal vooral in die ruimte zijn die we vandaag innemen, dat wij onze woningen gaan moeten bouwen in de toekomst. De bouwmogelijkheden in onze kernen, zowel in onze dorpen, gemeenten of in steden, daar waar de diensten zijn, daar stationsomgeving als het over steden gaat, daar moeten we veel meer bouwmogelijkheden geven, waardoor je het aanbod aan woningen kan vergroten, wat ook natuurlijk een positief effect kan hebben op de prijs.
25: Om die extra woningen te creëren, wil de regering onder meer grote huizen makkelijker laten opsplitsen en leegstaand aanpakken. Ook moet er 13.000 hectare asfalt en beton verdwijnen om Vlaanderen beter te beschermen tegen wateroverlast en droogte. Politieagenten op het terrein krijgen vanaf volgend jaar €696 netto extra per jaar. Goed voor zo'n €58 per maand. Dat stelt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin voor om het moeilijke en risicovolle werk op straat beter te belonen. De maatregel geldt voor operationele agenten bij zowel de lokale als federale politie en kost €30 miljoen. En heb je deze zomer de kusttram genomen, dan was je zeker niet alleen. In juli en augustus stapten er bijna 5 miljoen reizigers op de tram aan onze kust. Een nieuw record. Vooral augustus was een topmaand met ruim 2,3 miljoen passagiers. Vervoersmaatschappij De Lijn is aangenaam verrast. Normaal loopt de tram vooral volk bij regenweer. Maar ook tijdens deze zonnige zomer bleek hij populairder dan ooit.
0: Nostalgie weer.
25: Vanmiddag trekt een zwakke regenzone over het land. Vanavond wel droog met opklaringen bij 21 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig, maar in de namiddag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen en veel wind tot 21 graden. Maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Nog 3 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
1: We are 80s.
0: 80s.
1: We are 90s.
0: We are
1: nostalgie.
0: Hits at work.
1: Marcia Borodi.

0: Hélène van Julie en Claire. In de leukste dag van de week hier.
1: De nostalgie. Amazing Vrijdag.
0: Hier is het te doen om je werkijver en je drive een beetje op peil te houden vandaag. Voor Jasper kan de riem er dan weer net vanaf, zie ik in de app. Hij heeft goede punten gehaald voor zijn herexamen. Hij stuurde eerder deze week nog in de app dat hij er zo zenuwachtig voor was. Maar kijk, propertjes erdoor uiteindelijk. En als beloning 3 maanden naar Curaçao. Oh, zalig. Hij zal wel geen plaats hebben in zijn koffer, zeker, hè? Om ons mee te nemen. Tju, toch. Dat is niet waar, hè? Geniet ervan, Jasper. Het is zo ongelooflijk verdiend. Dat vraagt om een dansje in de zon, badend in het licht. Jawel.

0: beetje gelogen, hè, daarnet. De leukste dag moet eigenlijk nog komen, hier bij Nostalgie. En ik ga je zo vertellen waarom ook jij mee op holletjes gaat lopen, wanneer het zover is. Het is voor na AHA en Forner.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
0: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
11: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Nieuw bij National Geographic.
16: It's been 25 years.
15: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
16: Without both of them, I would have never made it out.
15: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
16: I've always wanted to say thank you.
17: Thank you for saving my life.
15: 9/11 reunited. 11 september, 19:30. National Geographic. Of stream op Disney+.
18: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
19: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.

0: Nog een paar dagen en we herbeleven die legendarische discotheekparties uit de 90s. Alsof het gisteren was. Oh, dat wordt zo tof.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Dansen op Two Brothers on the Fourth Floor, onder de stroboscoop en de lasers. Met je Bacardi Cola of je Passoa mix. Niet kunnen zien met wie je aan het dansen bent, omdat de rookmachine totaal loco aan het gaan is. Oh, het is nog maar één van de vele herinneringen die weer fris en fruitig voor je ogen gaan flitsen in onze 80s en 90s top 2000. De beste muziek uit de periode waarin we met zoveel zijn opgegroeid. Zijn beginnen uitgaan misschien. Of die eerste grote mijlpalen hebben beleefd. Kindjes gekregen, getrouwd, werk gevonden, een rijbewijs gehaald. Denk eens na als je wil over 3 songs in totaal die voor jou fantastische herinneringen terugbrengen uit de 80s en de 90s. Of misschien een band of groep waar je enorme fan van was, die je kapot hebt gedraaid op vinyl of cassette of op zo'n goede oude hitbox-cd. Drop ze gerust op nostalgie.be of in onze app, dan kunnen we ermee aan de slag. Vanaf nu maandag 8:15, de 80s top en 90s top 2000, hier bij Nostalgie.

0: op naar een song die zo zonnig en zoet gaat binnenkomen als een frisse piña colada in die grijze vrijdag. School, zometeen.
1: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
2: Oh, als God in Vlaanderen.
1: Een wielertocht met de vrienden.
3: Wat is dit? Kun je niet volgen?
1: Of logeert in een prachtig kasteel.
2: Amai, schoner dan Versailles.
1: Je vindt het allemaal in...
4: Vlaanderen vakantieland.
1: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
9: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
9: Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
9: amai,
10: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, ben een held.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
12: Jaan?
13: Ja?
12: Jaan?
13: Ja?
12: Oeh, je hebt mij gehoord?
13: Ja, tuurlijk dat.
12: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
13: Jij nog niet, hè?
12: Ik weet het.
11: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op Nissan.be.

0: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
1: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Hits at Work.
7: Marcia Borodi.

onderweg naar nog meer van dit soort meezingers. We are music. En dus ongetwijfeld ook naar een geweldige start van jouw weekend. In ons meezingcafé hier bij Nostalgie met onze Tom. Zet je er gezellig bij en dan ga jij misschien wel lopen, wie weet, met het leukste gezelschapsspel van het moment. Eentje waarin ik zelf ongeslagen kampioen ben in mijn vriendengroep. Pure ambiance, dat spel. Veel plezier!

0: Straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Zet die keel maar open hoor, want we gaan zo luidkeels meekwelen. Deze komt eraan straks na 3 uur. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
4: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
9: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, nee. 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Liantis.
14: Welke formaliteiten als starter?
15: Formeel mag altijd.
14: Maar...
16: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
17: Er is een telenet op maat voor iedereen.
18: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
17: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
19: Code Yellow!
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3. Nieuws met Simon van Elslander. Simon, politieagenten op het terrein krijgen volgend jaar bijna 700 euro opslag.
20: Ja, 696 euro netto extra per jaar om precies te zijn. Goed voor zo'n 58 euro per maand. Dat stelt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin voor om het moeilijke en risicovolle werk op straat beter te belonen. De maatregel geldt voor agenten bij zowel de lokale als federale politie en kost 30 miljoen euro. De minister voert daarmee een eerdere belofte uit het vorig loonakkoord alsnog uit. De politievakbonden leggen het voorstel nu voor aan hun leden. In New York is zo'n kwartier geleden een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van 9/11. Om 14:14 was het exact 25 jaar geleden dat het eerste gekaapte vliegtuig zich in de noordelijke toren van het World Trade Center boorde. Vicepresident J.D. Vance woont de herdenking bij op Ground Zero. President Donald Trump herdenkt de slachtoffers aan het Pentagon in Washington, waar hij nu aan zijn toespraak begint. En ben je op zoek naar een nieuwe job, dan heb je momenteel iets minder keuze dan de voorbije jaren. Het aantal openstaande vacatures bij Belgische bedrijven is in het voorjaar opnieuw gedaald en staat nu op het laagste peil sinds eind 2020. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Stadbel. Vooral in de IT- en de dienstensector raakten jobs minder vlot ingevuld of waren er minder aanbiedingen. In de horeca zocht men dan weer wel massaal extra personeel door het mooie zomerweer.
1: Nostalgie weer.
20: Vanmiddag trekt een zwakke regenzone over het land, vanavond wel droog. droog met opklaringen bij 21 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig, maar in de namiddag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen en veel wind tot 21 graden. En maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Nog 3 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
19: We are 80s. We are 90s. We are
0: Nostalgie. Amazing Café.
19: Toon Smet.
1: Het is welletjes geweest met die werkweek, dus hoog tijd om aan het weekend te beginnen. We tellen er samen naar af in het Amazing Café. Zeer welkom, dit is Bon Jovi. Goedemiddag.

0: Of we klaar zijn voor het weekend. Ik denk het wel. Misschien nog even aftellen. 5, 6, 7, 8. Voilà, helemaal klaar lijkt me.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: 8 over 3. Een hele goede middag op vrijdag 11 september. Je hebt je weer succesvol door de werkweek gesparteld. En dat harde labeur, dat wordt straks beloond met een welverdiend weekend. Hopelijk heb jij fijne plannen in het vooruitzicht. Mag je altijd even doorsturen via de Nostalgie-app wat die plannen dan wel mogen zijn. Hier bij Nostalgie gaan we lekker gezwind richting dat weekend. Al moet ik het helaas doen deze week zonder onze Sieg de Donker. Ja, die is op Vente-weekend. Zo noemde hij het zelf. Met allemaal venten het zwijn gaan uithangen op weekend dus. Gezellig lijkt me dat. Als dat maar goed komt, denk ik ook wel. Nu al benieuwd naar de verhalen van volgende week. Tenminste, als die verhalen het daglicht gaan mogen zien. Maar bon, ik sta wel echt helemaal gereed en paraat om met de allergrootste meezingers richting het weekend te gaan. Want het is nu eenmaal wetenschappelijk bewezen. Luidkeels meezingen geeft je echt wel nog meer goesting in het weekend. Dus dat gaan we dan ook keihard doen. Beschouw het alvast als de ideale opwarmer voor de 80s en 90s top 2000 hier vanaf maandag start met Nostalgie. Want dan ga je toch ook wel een serieus potje mogen meezingen. Daar kijk ik nu al geweldig hard naar uit. Nu eerst Nick Kamen, die komt er eens aan met een andere hit naast zijn I Promised Myself. Eerst nog een bende pyromanen in de vorm van de Pointer Sisters. Had je niet verwacht, hè? Fire!

0: De meeste mensen kijken uit naar het weekend. Sommigen kijken ook al uit naar wat daarna komt. Diegenen die bijvoorbeeld nog een weekje verlof in het vooruitzicht hebben, Nancy Theus uit Ekeren, die laat weten via de app dat het weekend maar vlug voorbij is. Maandag nog een weekje naar Nieuwpoort. Mooie vooruitzichten zijn dat. Veel plezier daar. Nu alvast gewenst voor jou, Nancy. Zeg, beste vrienden, ik heb er een redelijk bewogen vrijdagvoormiddag op zitten. En dat heeft alles te maken met deze man. Jawel, Stevie Wonder. Mijn grote muzikale held. Waarom die verantwoordelijk is voor een bewogen ochtend en vooral een gigantische teleurstelling, dat vertel ik je straks. Eerst gaan we nog even naar de dokter. Die komt jou medisch checken of je wel beschikt over de juiste weekend dance moves. Dan heb ik het over Dr. Alban zometeen.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: B-bad.
4: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: B-bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
7: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.

The Clash en Should I Stay or Should I Go? Ik heb er nogal een bewogen vrijdagochtend op zitten. Een ochtend die geëindigd is in toch wel een grote teleurstelling. Ik zal het even vertellen. Het begon eigenlijk allemaal al gisteravond. Toen had ik een etentje met vrienden. En op dat etentje zegt een van die vrienden plots: zeg, Stevie Wonder die komt blijkbaar volgende maand naar Europa. Ik zeg, wat blieft? En waarom weet ik van niets? Ja, ik wist dat totaal niet. Stevie Wonder is mijn grote muzikale held. Dus ik was dolblij dat hij nog naar Europa komt. Ik dacht niet dat dat nog ging gebeuren eigenlijk. Dus wij zoeken gisteravond op waar en wanneer die speelt. En effectief, in oktober en november speelt Stevie 12 shows in Europa. Maar het werd zeer typisch, hij komt niet naar België. Wel, naar Amsterdam, Parijs, Londen, Keulen enzovoort. Speelt dan ook in elke stad maar één show. Dus je weet al op voorhand, dat wordt vechten voor een ticket. En wij checken gisteravond wanneer de ticketverkoop start. Dat was vanmorgen om 10 uur. Al een chance dat ik daar dus gisteren achter kwam. Dus wij met de vrienden overleggen, wat gaan we doen? Oké, we mikken op Parijs, 15 oktober. Vanmorgen om 10 uur zit ik klaar aan de computer. Exact om 10 uur druk ik op die ticketsknop. Instant erna, er zijn nog 16.000 wachtende voor u. Resultaat, een half uur in de wachtrij gestaan. En uiteindelijk, geen tickets kunnen bemachtigen. Het concert was in een mum van tijd onherroepelijk uitverkocht. Ik word er weer triest van, nu ik het vertel. Een grote teleurstelling dus, want Stevie Wonder, het is toch echt wel zo'n naam, een iconische artiest op leeftijd, waarvan je toch denkt dat hij misschien niet meer zo vaak naar Europa zal komen. Misschien is dit al wel zelfs de laatste keer. De man is ook al 76. Dus kijk, helaas, het heeft niet mogen zijn voor mij. Maar ik wil er wel eens graag de prangende vrijdagvraag van deze week aan vasthangen voor jou. Welke artiest die niet meer van de jongste is en waarvan je denkt, het zal misschien wel eens de laatste kans zijn de komende jaren dat ik die nog eens live aan het werk kan zien. Welke van dat soort artiesten zou je echt nog eens kosten wat het kost graag live aan het werk willen zien voor het te laat is? Laat me dat eens even weten via de Nostalgie-app. Welke artiest op leeftijd, laat ons zeggen, zou je absoluut kosten wat het kost nog eens live willen zien? Stuur het eens even door via de Nostalgie-app.

0: prachtige live versie van Guus Meeuwis en Vagant. Als deze opduikt na een feestje of zo, dat is het karaoke moment van de avond. Misschien een voorsmaakje voor als je wilde weekendplannen hebt. Kon wel tellen, deze van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Lieve de Moor uit Middelkerken, die heeft een berichtje gestuurd via de Nostalgie-app. Die zegt, ik leef met je mee, Toon. Ik heb ook geprobeerd om tickets voor Stevie Wonder te bemachtigen vanmorgen. Maar het is me ook niet gelukt. Misschien nog tickets wat proberen, zegt hij. Heb ik al naar gekeken, lieven. Ja, dat zijn monsterprijzen, hè. Zoals te verwachten van boven de 500 euro. Dat is er dan toch weer een beetje over, vind ik. Wordt dan van geprofiteerd. Kan niet de bedoeling zijn, zo. Ja, kijk, ik heb helaas geen tickets kunnen bemachtigen voor Stevie Wonder die naar Europa komt. Maar welke artiest op leeftijd zou jij graag nog eens live willen zien voor die er misschien ooit niet meer is, voor het te laat is? Laat dat nog eens even weten via de Nostalgie-app. Al heel veel berichtjes binnengekomen. Zometeen eens kijken wat je allemaal hebt doorgestuurd. Eerst even benadrukken waarom jij vooral volgende week naar het radio moet luisteren.
1: Van Whitney
2: tot Britney.
1: Van Freddy.
3: I want to break free.
2: Tot Robbie.
1: De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
2: Verenigd in één
1: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
2: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
1: De 80s en 90s top 2000. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
4: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergo Sleep, exclusief bij Sleep Life.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
11: Klaar?
10: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
11: Ja?
10: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
11: Nog mee?
10: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
11: Gaat het nog?
10: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
11: Kortom?
10: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
15: Nog even, alles goed.
14: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
16: Come on.
14: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
18: Jade Mintjes heeft het over.
19: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
18: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
20: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
21: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
20: Echt?
21: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
20: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
21: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
20: Maar ja, dan moet jij toch...
21: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
20: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
22: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
23: Onofficieel voor gaming.
22: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
24: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston, live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
25: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon. Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs. Hè?
0: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
1: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
3: We are music. Nostalgie, Mezing Café.
6: Toont

0: de heerlijke disco grooves van Sister Sledge.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Tegenwoordig moeten we maar al te vaak afscheid nemen van grote iconische artiesten. Denk nog maar aan Dolly Parton, amper 2 weken geleden. En het doet je wel eens nadenken van welke van die artiesten ga ik ooit nog eens live kunnen zien optreden? Wel, ik was er bijna in geslaagd om naar Stevie Wonder te gaan in Parijs. Maar ik heb helaas naast een ticket gegrepen en dat zit toch nog diep. Maar welke artiest op leeftijd zou jij toch graag nog eens willen zien voor het misschien te laat is? Heel veel berichtjes binnengekomen. Patrick de Vos uit Wetteren die stuurde Tom Jones. Is niet meer van de jongste, maar heeft nog altijd een stem als een klok. Ook Inge Frank die zegt Tom Jones. Sanadon die gaat voor Elton John. Catherine Henry uit Capelle stuurt Cher. Patrick Kloostermans uit Baal die stuurt Billy Joel. Jawel, Patrick, als die komt, dan ben ik ook wel daarover. Ga ik toch mijn best doen. Fabienne uit Brugge die stuurt dan wel een succesverhaal. Fabienne zegt, ik heb mijn favoriete band gezien. De Eagles, 2 jaar geleden. Die kwamen toen naar Europa, maar alleen naar de UK en Nederland. Heel uitzonderlijk was dat. Die mannen zijn al van leeftijd. Een kans die ik zeker moest grijpen. Ik ben al fan van 1977. Het was de max. Iets dat ik nooit meer vergeet. Kan ik me zo hard inbeelden, Fabienne. Kijk, voor mij heeft het helaas niet mogen zijn. Geen tickets kunnen bemachtigen. Voor mijn grote held, Stevie Wonder. Dus sta me toe dat ik hem als troostprijs toch nog eens draai hier op de radio. Want hier grijpt niemand naast een ticket om gewoon van zijn muziek te genieten. Ha, dat is toch het goede naar radio, hè. Even losgaan met Stevie Wonder en Sir Duke. Goedemiddag.

10 voor 4 ondertussen op vrijdagnamiddag. Voor we echt aan het weekend kunnen beginnen, moeten we het weekend naar goede gewoonte nog officieel en ceremonieel openen. En daarvoor heb ik jou nodig. Met welke gepaste weekendplaat wil jij het weekend officieel openen? Dat moet echt de perfecte schijf zijn om het weekend tegemoet te zingen. Want ja, het moet een meezinger zijn. Het is en blijft hier tenslotte het Nostalgie Meezingcafé. Dus laat maar komen die suggesties via de Nostalgie-app. Met welke plaat wil jij het weekend officieel openen? Stuur maar door via de app. Heel benieuwd naar jouw suggesties. Dit kan ook al wel tellen, maar het is nog niet de officiële opening van het weekend. Dat is voor straks na 4 uur. Deze krijg je sowieso al. Paul Simon, You Can Call Me Al.

0: straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Straks openen we officieel het weekend. Maar met welke plaat wil jij dat doen? Blijf dat vooral nog even doorsturen. Met welke absolute grote meezinger wil jij het weekend officieel starten en aftrappen? Laat het mij weten via de Nostalgie-app. Deze krijg je sowieso al straks na 4 uur van Wham! Freedom.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroen.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
11: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
10: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
17: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
16: Oh, sorry meneer.
18: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
19: Ga van
20: wegenwerken
19: naar
20: rustig gaan werken
19: met de trein.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45, het nieuws met Simon van Elslanderen. Simon, de Verenigde Staten herdenken de slachtoffers van 9-11.
21: Ja, de herdenkingen zijn volop aan de gang. Exact 25 jaar na de terreuraanslagen zijn in New York en bij het Pentagon al meerdere stiltmomenten gehouden. En lezen nabestaanden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voor. Op Ground Zero woonde vicepresident J.D. Vance de ingetogen ceremonie bij. En president Donald Trump trok naar het Pentagon nabij Washington, waarbij de aanslagen op het ministerie van Defensie toen 184 mensen omkwamen. Binnen de federale regering is er geen overeenstemming over de evacuatie van 13 studenten uit Gaza met een beurs voor een Belgische universiteit. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot heeft zijn voorstel ingetrokken omdat coalitiepartner N-VA het dossier koppelde aan voorwaarden rond uitwijzingen naar Afghanistan en opvangcentra buiten de Europese Unie. Bevoegd minister Annelien van Bos-Zuid wees er eerder op dat de evacuatie tot extra asielaanvragen en gezinsherenigingen kan leiden. Een evacuatie van de studenten komt er voorlopig dan ook niet. In Noorwegen is prinses Astrid overleden op 94-jarige leeftijd. Ze was de oudere zus van de pas overleden koning Harald, van wie ze woensdag nog afscheid nam op zijn begrafenis. De nieuwe koning Hakon noemt zijn tante een belangrijke steun die het koningshuis decennia lang met toewijding heeft vertegenwoordigd. De prinses kampte al langer met hartproblemen.
0: Nostalgie weer.
21: Vanmiddag trekt een zwakke regenzone over het land. Vanavond wel droog met opklaringen bij 21 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig, maar in de namiddag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen en veel wind tot 21 graden. Maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Nog 3 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s.
0: We are
3: Nostalgie.
0: Nostalgie Amazing Café.
3: Toon Smit.
1: September gaat alweer goed vooruit, dus dan komt dat weekend toch echt wel als geroepen. We gaan het zo meteen officieel openen. Nu is het Wham! Met Freedom. Een hele goede middag.

0: Als jij even enthousiast het weekend ingaat als de apen in de videoclip van dit nummer, dan kan het niet stuk gaan hoor. Bloodhound Gang and the Bad Touch.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: Een heel erg goedemiddag. Als je nog aan het werk bent, stop daar dan onmiddellijk mee. Het is genoeg geweest. Sla die laptop toe. Gooi de dossiers door het raam, want het weekend kan beginnen. Hoog tijd dus om het weekend weer officieel te openen. Dat doe ik vandaag samen met Frankie Vennekes uit Ranst. Goedemiddag, Frankie.
2: Goedemiddag.
0: Dag, Frankie. Heb je al een drukke dag gehad?
2: Ik heb al een hele drukke dag gehad. Elke dag is een drukke dag voor mij.
0: Ja, elke dag is een drukke dag. Jij bent aan het poetsen, heb ik begrepen, momenteel.
2: Ik ben aan het poetsen, ja.
0: Oké, maar keigoed bezig.
2: Ik poets bij mensen thuis.
0: Oké, maar keigoed bezig. En heb je wel een beetje weekend om van te genieten de komende twee dagen?
2: Ja, thuis wat. Want mijn dochter die komt om de 14 dagen naar mij. Dus
0: oké.
2: Het is dochterweekend.
0: Oh, maar wel keiplezant, hè? Quality time met de dochter. Superfijn.
2: Ja,
0: zeg, Frankie, jij wil graag September van Earth, Wind & Fire horen. Ik vind dat een prachtige keuze.
2: Ja.
0: Gepast ook aan het begin van het tweede septemberweekend. Ik wil die met plezier draaien, maar je moet daar eerst nog wat iets voor doen. Formaliteiten.
2: Ja.
0: Normaal zit ik hier samen met mijn collega Sieg de Donker. En die bekleedt dan de functie van ceremoniemeester om het weekend officieel te openen. Nu, Sieg die is er vandaag niet. Dus ik zal mijn best doen om zijn taken met waardigheid over te nemen. Ik heb hier zijn paarse hoed al opgezet. Ik ga nog een kleine speech geven zo meteen. En op het einde van die speech is dan gewoon aan jou om zo luid mogelijk weekend te roepen. Gaat dat lukken?
2: Ja, dat gaat lukken.
0: Dat gaat lukken, hè. Oké, dan gaan we eraan beginnen.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: Ahem, ahem, ahem. Getrouwe nostalgieluisteraar. Na een lange week van noeste arbeid is het mij een waar genoegen u mede te delen dat u vanaf nu plechtig bent vrijgesproken van al uw professionele verplichtingen. En daartegenover wordt u sterk aangemoedigd om mee te zingen met de grootste hits in het Nostalgie Amazing Café. Daarom verklaar ik Toon Smet plaatsvervangend ceremoniemeester met een hoge paarse hoed op deze vrijdag 11 september het weekend officieel voor geopend. Maar beste Frankie, nu is het aan jou. Haal diep adem, bevrijd de hele natie en maak iedereen content, want het is...
2: Weekend!
0: Yeah! Het is weekend. Dankjewel, Frankie, om het weekend zo mooi in te leiden.
2: Ja, dankjewel. Dat is goed.
0: Zat je daar alleen om te kuisen of hebben mensen jou luidkeels weekend...
2: Nee, mijn klant is mij aan het filmen.
0: Fantastisch, nog beter. Ah, wel, maar dan kan het weekend daar nu al niet meer stuk. Geniet ervan, beste Frankie. Dikke merci. En geniet nu van September van Earth, Wind & Fire. Salutjes,
2: hè. Dankjewel.
0: Bye-bye.

0: Jawel jongens, het weekend is begonnen. Dankzij Frankie. Hij vroeg deze September van Earth, Wind and Fire aan. En geloof het of niet, zelfs de zon is er een beetje van gaan schijnen hier in Antwerpen. Heerlijk toch? Zometeen moeten we het even hebben over deze boys. Oasis begot. Want er zou wel eens groot nieuws aankomen over Oasis komende maandag. Eerst doen we het even lekker lui en lazy met Bruno Mars. Komt eraan. En Alanis Morissette, die komt jou ook nog even oprecht en hoogst persoonlijk bedanken. En nee, Meteor heeft daar niets mee te maken. Dat is voor zo meteen.
1: Ramen, deuren, verandas.
2: Lenaars Aluminium.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
7: Ja, hoor. Zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
5: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
7: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
9: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Hoe komt dat?
10: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
10: Wij maken uw keuken in België.
12: Zie het.
13: Grootser!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: Stel, ik wil leren traden.
16: Ja?
15: Hoe begin ik daar dan aan?
16: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
15: En hoe leer ik het in de praktijk?
16: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
15: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
16: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
15: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
16: Kijk op belgiantradingacademy.be.
15: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
17: Leden bij
18: Leemans. Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
17: Amai, ga ze zo rood en ga zwiet nogal?
18: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
17: Oei, dat was precies niet start to fun.
18: Maar Suzie toch.
19: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
20: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
21: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
22: Ja, maar kom niet, hè.
21: Oeh, hij komt niet.
22: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
23: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
24: Nieuw bij National Geographic.
25: It's been 25 years.
24: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
25: Without both of them, I would have never made it out.
24: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
25: I've always wanted to say thank you.
26: Thank you for saving my life.
24: 9/11 reunited. 11 september 7:30. National Geographic. Of stream op Disney+.

De spanning stijgt bij de fans van Oasis. Het is nog niet 100% zeker, maar het lijkt erop dat er een nieuwe tournee van Oasis zou aankomen. Ja, de voorbije dagen werden er al heel wat mysterieuze teasers op de socials van Oasis gedropt. En vandaag kwam er toch echt wel een overduidelijk signaal. Er werd een filmpje gepost met een indrukwekkende droneshow boven het stadion van Manchester City. Die drones die vormden eerst het logo van Oasis en daarna een datum en een tijdstip 14 september 2026 om 4 uur Britse tijd, dat is 5 uur onze tijd. Ja, dat filmpje komt er ook al nadat de Britse krant The Sun een gelekt wereldtournee-schema had uitgebracht. Ja, die hadden precies al zicht op alle steden waar ze zouden gaan spelen. Daaruit zou blijken dat ze niet alleen in de UK gaan spelen volgend jaar, maar dat er ook een aantal shows in Europa bij zitten. In Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Ierland. België zit daar helaas niet bij, zoals weer al worden we wel eens overgeslagen. Nu, het is wel allemaal nog niet bevestigd, maar met die mysterieuze teaser op hun socials nu lijkt het er toch wel op dat ze iets groots gaan aankondigen. Dus voilà, komende maandag om 5 uur onze tijd, 5 uur 's namiddags, dan komt hopelijk die lang verwachte bevestiging van een nieuwe wereldtournee van Oasis. To be continued. Nostal-

0: goed gemutst richting het weekend. Het zal wel zijn met die Emotions en Best of My Love. Dames en heren, even uw aandacht. Het is bijna zover hoor. Twee fantastische muzikale weken waarin we de twee coolste decennia vieren. Het gaat gebeuren vanaf maandag hier bij Nostalgie. Zometeen maak ik je daar nog eens warm voor. Eerst springen we met z'n allen op onze unicorn. En nee, dan heb ik het niet over Paul de Leeuw zelf, maar we vliegen wel mee naar de regenboog. Dat is voor zometeen.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
3: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
10: Krevel.
11: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.
12: Nostalgie Amazing Café.
13: Toon Smet.
14: Nostalgie. Riepen we mee naar de regenboog.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag.

0: even hard meegekweeld als Paul de Leeuw. Hoppakee, vlieg met me mee, het zal wel zijn. Nog drie keer slapen en dan is het eindelijk zover.
1: En 90's top 2000.
0: Dan beginnen we hier bij Nostalgie aan twee fantastische weken, gevuld met de muziek uit twee fantastische decennia, zo niet de allerbeste. Want waarom kiezen tussen de 80's of de 90's als je ze ook gewoon bij elkaar kan voegen? Dat is exact wat we gaan doen in deze geweldige lijst. Vanaf nu maandagochtend om 7:15, dan beginnen we eraan de 80's en 90's top 2000. Dat gaat zo geweldig plezant worden. Ik ben dan eigenlijk al meteen benieuwd wie er op 1 gaat belanden. Wordt dat een nummer uit de 80's of een nummer uit de 90's? Ja, dat ontdek je pas op vrijdag 25 september. Eerst nog zoveel muzikaal vertier tijdens de rest van die lijst. En voor we daar natuurlijk goed en wel aan kunnen beginnen, hebben we nog heel even jouw hulp nodig. Want jij beslist mee hoe die 80's en 90's top 2000 klinkt door te stemmen op jouw drie favoriete songs uit de 80's en de 90's. Je hebt nog een heel weekend de tijd om je stem uit te brengen. Dat doe je via onze website nostalgie.be. Selecteer liever daar dus even je top 3. En op basis daarvan kan er dan een prachtige muzikale lijst uit voortvloeien. Zeker nog doen. En laat mij ondertussen misschien ook al eens even weten wie voor jou op nummer 1 zou mogen eindigen in die 80's en 90's top 2000. En vond je het moeilijk kiezen? Want ja, er is wel wat muziek uit die twee decennia om uit te kiezen natuurlijk. Wie zou voor jou op nummer 1 mogen eindigen in de 80's en 90's top 2000? Laat het eens weten via de Nostalgie-app. Nostalgie.

0: Rihanna en Please Don't Stop the Music.
1: 90's Top 2000.
0: Nu maandag beginnen we eraan de 80's en 90's Top 2000. En dan zijn we vertrokken voor twee waanzinnige weken hoor. Met het allerbeste van de 80's en de 90's daar ook nog eens bovenop. Jij bent er duidelijk ook klaar voor. Michiel de Vrees uit Waasmunster die heeft gestuurd. Amai, ik kan al niet wachten voor die Top 2000. Doe mij maar Queen op nummer 1. Nu ja, Michiel, het zal deze keer sowieso wel niet met Bohemian Rhapsody zijn. Zoals in zoveel lijstjes. Want dat is jaren 70, dus die valt er sowieso uit. Nu, Queen heeft natuurlijk in de 80's nog wel andere schijven gemaakt. Zou wel kunnen dat ze hoog gaan belanden ook wel hoor. Fabienne uit Brugge die laat weten voor mij graag George Michael of Whitney Houston op 1. Dat zijn ook twee zeer mooie keuzes. En jij kan dus ook nog stemmen. Hè. Doe dat nog snel via nostalgie.be, onze website. Je hebt daarvoor nog tijd tot maandagochtend. Dan worden de stembussen gesloten en dan kan daar nog net op tijd een prachtige lijst uitrollen. Heel erg veel zin in die 80's en 90's top 2000. Vanaf maandag dus. Nos.

0: Straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Als je tot nu toe nog wat moeite had om de beentjes los te gooien, dan gaan we daar zo meteen zeker en vast werk van maken. Met Rick Astley komt er zo meteen aan na 5 uur.
2: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Leontis.
3: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
4: Ik gun je zeker een eigen zaak.
5: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
6: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land, met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
7: Ja, de Mintjes heeft het over.
8: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
7: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
9: Vlaanderen vakantieland.
10: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
1: Goedemiddag, het is 5:02. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. Simon, de eerste lokale besmettingen met het Westnijlvirus zijn vastgesteld.
11: Ja, in Vlaanderen zijn voor het eerst besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld, die hier ter plaatse zijn opgelopen. Dat bevestigt het departement Zorgliever. Het gaat om 5 waarschijnlijke gevallen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, regio's waar het virus eerder al opdook bij vogels en paarden. 4 van hen vertonen neurologische symptomen en 1 persoon is opgenomen in het ziekenhuis. Bijkomende labotesten moeten de besmettingen nog definitief bevestigen. Volgens de gezondheidsdiensten blijft het risico om besmet te geraken en ziek te worden klein. De politie heeft een 15-jarige jongen opgepakt nadat hij dreigde met een bom- en schietpartij op de Gentse school Richtpunt. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om een leerling van de school die nu verhoord wordt over zijn motief. Vanmorgen werden zo'n 850 leerlingen uit voorzorg geëvacueerd nadat er dreigberichten waren binnengekomen via Smart School. Een sweeping door de politie met speurhonden leverde niets op. En in Noorwegen is prinses Astrid overleden op 94-jarige leeftijd. Ze was de oudere zus van de pas overleden koning Harald, van wie ze woensdag nog afscheid nam op zijn begrafenis. De prinses kampte al langer met hartproblemen. En concertgigant Live Nation mag festival Pukkelpop overnemen. De Belgische mededingingsautoriteit stopt haar onderzoek naar de overname, omdat de Amerikaanse concertgigant belooft dat het Limburgse festival minstens 10 jaar lang onafhankelijk blijft werken. Er waren zorgen dat Live Nation te veel macht zou krijgen in het festivallandschap. Om dat te vermijden behoudt het festival zelf de volledige controle over de programmering en de ticketprijzen.
0: Nostalgie weer.
11: Vanavond nog gedeeltelijk bewolkt, mogelijk met wat lichte regen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig, maar in de namiddag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen en veel wind tot 21 graden. Maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Nog 3 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
12: We are 80s.
0: 80s.
12: We are 90s.
0: We are
12: Nostalgie.
0: Nostalgie Amazing Café.
12: Toon Smit.
1: Hoppakee, we vergeten dat druilerige weer en maken ons helemaal klaar voor een geweldig weekend. Met deze klepper van Rick Astley komt dat alvast helemaal goed. Never gonna

Britney Spears en Womanizer. Goedemiddag, 8 over 5 op deze vrijdag 11 september. En als je die datum uitspreekt, ja, dan denk je toch ook wel echt meteen aan de dag die de wereld veranderde, exact 25 jaar geleden. De terroristische aanslagen op het World Trade Center en op het Pentagon in New York City en in Washington. De kans is groot dat bij jou op het werk vandaag ook wel eens de vraag werd gesteld: en waar was jij toen je dat nieuws vernam? Ikzelf heb daar geen herinneringen aan, want ik was 4 jaar oud amper. Maar voor heel veel mensen staan die beelden toch echt wel op hun netvlies gebrand. De wereld was echt wel in shock. Vandaag zijn er ook heel wat herdenkingen. Er zijn er al geweest, maar er zullen er nog zijn vandaag in New York. Want ook 25 jaar later is het is en blijft zo belangrijk om de slachtoffers te herdenken en om een vuist te maken tegen terreur. En ook al is het dan maar iets kleins, muziek doet echt wel wonderen tegen leed en rouw. Dus dan ga ik vooral mijn plicht vervullen om goede muziek te draaien en om jou met positieve vibes en een glimlach dat weekend in te sturen. Beschouw het als een dikke middenvinger naar al wie daar ooit een stokje voor wil steken. Zeker op deze 11 september. Straks gaan we ook weer spelen voor Hitster. Nu eerst U2 met het prachtige I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Zingtrommel.
1: Elke vrijdag maak jij hier in het Nostalgie Amazing Café kans om een heel plezant partyspel te winnen, namelijk Hitster. Dat is superleuk voor de hele familie. Een spel waarbij je songs in de juiste volgorde op een tijdlijn moet plaatsen. Daar gaan we opnieuw voor spelen. En we doen dat met onze Amazing-trommel. We hebben daar een hele hoop songs, de allergrootste meezingers, ingestoken. Zometeen ga ik daaraan draaien en dan komt daar een lied uitgerold. En daarna mag jij Ik Wil Meezingen sturen via de Nostalgie-app. Uit al die berichtjes bellen we dan straks iemand op. En als je dan telefoon van ons krijgt, moet je gewoon de telefoon opnemen en wel meteen het lied dat uit onze trommel kwam beginnen zingen. Zo simpel is het eigenlijk. Dus daar gaan we. Ik heb het raad hier staan. Ik ga eraan draaien. Oh, wacht. Het valt bijna om. Dat is niet de bedoeling. Oké, daar gaan we. Ja, daar is er eentje. Even kijken. Oh ja. Oh, mooi. Het is geworden Neil Diamond met Sweet Caroline. Hola, hola. Wat een topper. Dus je weet wat je te doen staat. Als jij kans wil maken op dat geweldige hitsterspel, stuur dan nu Ik Wil Meezingen via de Nostalgie-app. En misschien bellen we jou straks dan wel op. Als je dan telefoon krijgt, neem dan meteen op met Sweet Caroline. Oh, oh, oh. En dan liefst al zingend, hè. Dus misschien eerder zo Sweet Caroline. Voilà. Dat dus, hè. Voilà, je weet het. Je weet wat je te doen staat. Eerst nog Meghan Trainor komt eraan.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Hoe komt dat?
10: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
10: Wij maken uw keuken in België.
12: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
11: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
13: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oh, dus niet gewoon een computer in een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Bij Alternate. Natuurlijk. Officieel voor schoolwerk,
16: onofficieel voor gaming.
15: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Scatman John en Scatman bij Nostalgie. Trommel. Elke vrijdag maak jij hier in het Nostalgie Amazing Café kans om een heel plezant partyspel te winnen, namelijk Hitster. Superleuk om met de hele familie of met vrienden op bezoek te spelen. Een spel waarbij je songs in de juiste volgorde op een tijdlijn moet plaatsen. Daar gaan we dus voor spelen. We doen dat met onze Amazing Trommel. Daar heb ik het zo net al aan gedraaid. Die zit dus vol met de grootste meezingers en daar kwam dit nummer uitgerold. Sweet Caroline van Neil Diamond. En er zijn massaal veel berichtjes binnengekomen. Uit al die berichten pikte onze computer er random één uit. Die bellen we op. Als je telefoon krijgt, neem dan al zingend op met het refrein van Sweet Caroline. Daar gaan we. Altijd een... Oh, dat is de verkeerde schuif. Dat was mijn galm. Hallo. Moet de schuif van de telefoon openzetten natuurlijk. Voilà. Spannend moment.
1: Caroline.
0: Fantastisch! Jawel, jawel, jawel. Proficiat, jij wint Hitster.
1: Yes!
0: Hey, je bent er blij mee, dat hoor ik al. Dat is al keigoed. Met wie spreek ik?
1: Met Nancy uit Antwerpen.
0: Dag Nancy uit Antwerpen. Jij wint het Hitsterspel, ben je daar blij mee?
1: Ja, super, super.
0: Ah, voilà, je hebt keigoed gezongen. Sweet Caroline, heb je dat ooit al eens op een feestje luidkeels meegescandeerd?
1: Ja, natuurlijk. Wie niet?
0: Wie niet, hè?
1: Knalnummer.
0: Het zal wel zijn. Ideaal om het weekend mee te starten, denk ik. Heb jij voor de rest nog fijne weekendplannen?
1: Ja, genieten van de laatste stralen zon dat ze voor deze week voorspellen. En de afloop van de vakantie, die loopt ook stilletjes aan ten einde.
0: Ja, je hebt vakantie gehad en je moet weer gaan beginnen, of...
1: Ja, donderdag moet ik terug aan het werk.
0: Ah,
1: dat was een klusvakantie thuis. Alles schilderen, nieuwe meubels, herinrichten.
0: Oh, maar dat moet
1: ook gebeuren.
0: Tuurlijk,
1: hè?
0: Moet soms ook eens gebeuren. En dan moet je daar inderdaad even tijd voor uitrekken en een beetje vakantie voor nemen. Maar goed dat dat gebeurd is. En effectief, morgen geven ze denk ik nog wel mooi weer. Dus daar kan je nog even van genieten.
1: Ja, zeker en vast.
0: Voilà. Hey, Nancy, merci om mee te spelen. Dat Hitsterspel, dat komt jouw richting uit. Veel plezier daarmee en fijn weekend.
1: Ja, voor jullie ook fijn.
0: Salut.
1: Bedankt.

0: elke keer als ik dit nummer hoor, dan moet ik toch vooral aan dit nummer eigenlijk denken. Call On Me van Eric Prydz. Maar dit is natuurlijk een cover. Het origineel is gewoon van Steve Winwood. Valerie, kreeg je nog eens. Daarmee is het 17:04 geworden op deze vrijdagavond. En geloof het of niet, de zon die is er doorgekomen, jongens. Het was een druilerige, grijze vrijdag. Maar nu schijnt de zon. Of dat ook zo gaat blijven voor de rest van het weekend, ga ik zo meteen nog eens even vragen aan onze weerman Erwin. Eerst komt Marco Borsato er nog aan met een knaller. Hoor. Ik leef niet meer voor jou. Ja, wat het weekend is begonnen en je zal het geweten hebben.
1: Van Tina
2: tot Mariah.
1: Van Bono
2: tot Marco. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
2: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favoriete via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
2: De 80s en 90s top 2000. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
11: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
2: Nostalgie Amazing Café.
12: Toons met

0: Donna Summer en Hot Stuff. Nostalgie. Ja, het was een beetje een druilerige en grijze vrijdag vandaag. En dan toch plots deze namiddag kwam daar de zon. Of toch alleszins hier in Antwerpen. Even checken of dat ook nog zo blijft vanavond en in de rest van het weekend. Wel zo weer van Erwin Franks. Goedenavond, Erwin.
1: Hey, goedenavond. Dag, Toon.
0: Dag, Erwin. Zeg, september zit nu al bijna in de helft. En ik denk dat veel mensen nog wel leuke plannen hebben in dat tweede septemberweekend. Dat ze hopen op zo nog een klein beetje een nazomergevoel. De zon is verschenen. Gaat dat ook nog zo blijven de rest van het weekend?
1: Wel, in de provincie Antwerpen wel, maar in het centrum zijn nu nog enkele buien actief. Die schuiven verder op naar Limburg en de Hoge Venen. Maar de buien verlaten stilaan wel ons land. Het wordt overal rustig en droog. De wind valt ook grotendeels weg, zodat er lokaal wat mist ontstaat. En met die mist beginnen we morgen vroeg. Het wordt eerder een grijze start, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door en is het prima nazomerweer bij 2 tot 23 graden. Oh. Helemaal niet verkeerd is dat. Maar helaas duurt dat mooie liedje wel maar één dag, want zondag komen al snel buien opzetten. En dat gaat om stevige buien met kans op onweer. Dus dat is een beetje minder. Het is echt wachten tot zondagnamiddag dat het opnieuw droger en zonniger wordt. Bij toch nog altijd 22 graden. En die hoge temperaturen die behouden we op maandag en dinsdag. Het wordt zelfs nog een beetje warmer. Tot 24 graden. Afgezien van een enkele bui is het droog met afwisselend zon en wolken. Het is pas dinsdagavond dat de hemel opnieuw dichttrekt en dat het opnieuw gaat regenen.
0: Oké, maar dat klinkt eigenlijk allemaal zo slecht nog niet. Oké, zondag een beetje regen erbij nemen, maar voor de rest toch een kleine nazomer, zeker met die mooie temperaturen. Dat onthoud ik vooral. Weerman Erwin Franks, merci voor de update en tot volgende week.
1: Ja!

Atomic Kitten en Hole Again bij Nostalgie. Vanavond wordt je nog optimaal opgewarmd voor de 80s en 90s top 2000 van volgende week. Straks om 7 uur doet Ewout dat met Club Nostalgie 80s en 90s. En zometeen heeft Tony Talboom weer de beste verhalen over de grootste muzikale helden meegebracht in de 80s en 90s heroes. Dus veel plezier daarmee. Van mij krijg je nog de Levelers en One Way.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
1: Manutan, Manutan.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Manutan, Manutan.
0: Bestel op manutan.be.
2: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
10: oh,
11: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, ben een held.
11: Lidl, dat kan tellen.
10: Happy!
12: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
13: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
18: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
19: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
20: De Brusselse invasie.
17: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
19: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
17: Ah, Niklas, daar, joh.
19: De open vuur road trip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
17: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
21: Zot van de 80's?
22: Do you come from a land down under?
21: Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
23: Nostalgie.
24: 2 voor 6, goedenavond. Het nieuws met Simon van Elslander. De eerste besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. In Vlaanderen zijn voor het eerst besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld, die hier ter plaatse zijn opgelopen. Dat bevestigt het departement Zorg. Het gaat om 5 waarschijnlijke gevallen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Regio's waar het virus eerder al opdook bij vogels en paarden. 4 van hen vertonen neurologische symptomen en 1 persoon is opgenomen in het ziekenhuis. Bijkomende labotesten moeten de besmettingen nog definitief bevestigen. Volgens de gezondheidsdiensten blijft het risico om besmet te geraken en ziek eerder klein. In Oost-Tuinkerke is vanmiddag een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Bij het incident liepen in totaal 3 mannen verwondingen op. De politie heeft 4 verdachten gearresteerd. De precieze omstandigheden van de steekpartij zijn nog onduidelijk. Het labo voert een sporenonderzoek uit. In wielrennen, de Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Na een zware rit van ruim 200 kilometer met aankomst op de beklimming van de Peñas Blancas bleef hij de Colombiaan Buitrago voor. De rode trui van leider Enric Mas komt niet in het gevaar. De Spanjaard zet zo een nieuwe stap richting de eindzege. Morgen wacht het peloton de voorlaatste etappe met aankomst bergop. Zondag finisht de Vuelta in Granada.
21: Nostalgie weer.
24: Vanavond nog gedeeltelijk bewolkt, mogelijk met wat lichte regen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig, maar in de namiddag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen. regen en veel wind tot 21 graden. Maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Nog 3 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
1: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. 80s en 90s heroes.
1: Tony Talboom.
2: Met de eerste verrassing van vanavond. Janet Jackson en haar hobby. En de link met Ghostbusters. Daar krijg je sowieso meer over te horen. Maar eerst Lisa Stansfield en The Police.

Je kent ze als pop-icoon, podiumbeest en stijlvoorbeeld. Maar naast muziek heeft ze een opvallende passie. Klassieke auto's, niet van die snelle sportwagens, maar wagens met geschiedenis. En een van de opvallendste modellen in haar verzameling is een Cadillac uit 1959. Hetzelfde type dat wereldberoemd werd als de Echo One in Ghostbusters. En dat klopt eigenlijk helemaal perfect, hè? Ghostbusters en Janet Jackson, dat zijn allebei pure jaren 80 iconen. Geheimpje van Janet, ze houdt van nostalgische auto's die verhalen vertellen. Net zoals haar muziek. 80s en 90s heroes.

0: Bruce Springsteen en Elton John, dat zijn de volgende 80s en 90s heroes. En dan het verhaal van een rockchick die overal, maar echt overal, werd afgewezen. En niet zomaar, hè, 23 platenlabels moesten passeren voor ze aan de rock'n'roll kon. Straks dat verhaal.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren... Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
9: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
8: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
10: Nieuw bij National Geographic.
11: It's been 25 years.
10: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
11: Without those of them, I would have never made it out.
10: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
11: I've always wanted to say thank you.
12: Thank you for saving my life.
10: 9/11 reunited. 11 september, 7:30. National Geographic. Of stream op Disney+.
13: 80s and 90s. Heroes.

0: voor iedereen die onderweg is naar de fitness. Straks kan je meezingen met Right Said Fred. I'm too sexy.
1: 80s en 90s heroes.
0: Eerst Joan Jett. En zij had een groot probleem. Ze wilde rock and roll spelen. Haar eerste gitaarleraar die stopte ermee omdat hij weigerde haar rock te leren. Zijn reden? Meisjes spelen geen rock and roll. En later werd ze ook nog eens uit de zangles gezet omdat haar punklook dan weer niet netjes genoeg was. Uiteindelijk kon ze toch haar ding doen bij de all-girl band The Runaways. Maar dat was lang niet genoeg voor haar. Toen ze solo ging, kreeg ze de volgende klap. Haar debuutalbum werd door 23 platenlabels afgewezen. Dus deed Joan Jett wat echte rockers doen. Ze richtte haar eigen platenlabel Blackheart op en bracht de plaat gewoon zelf uit. En niet veel later stond ze wereldwijd in de hitlijsten en werd ze een van de stoerste rockchicks ooit. Afgewezen, afgevoerd en dan legendarisch. Dus denk eraan, als zij I Love Rock'n'Roll zingt, dan meent ze dat ook.

0: Eerder hoorde je ook al het verhaal van stoere rockchick Joan Jett in 80s en 90s Heroes. En straks nog meer girl power. Sinead O'Connor, ze heeft iets gedaan wat niemand durfde in de jaren 90. En dan heb ik het niet over de foto van de paus verscheuren. Komt eraan na Tina Turner en London Beat.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Met de superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
10: DSM Keukens.
9: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1 plus 1,

0: vrijdagavond. Dan krijgen onze favoriete decennia wat extra speelruimte. Straks trekt Ewout de jaren 80 en 90 gewoon door in Club Nostalgie.
1: 80s en 90s heroes.
0: En ondertussen, 30 jaar geleden, ja, dan gebeurde er iets wat bijna niemand aandurfde. Sinead O'Connor weigerde een Grammy Award. En het was geen bevlieging. Ze trok zich niet alleen terug uit de Grammys, maar ook uit de Britse muziekprijzen. Haar reden, Sinead zei, de muziekindustrie draait te veel om geld, succes en status. Volgens haar belonen awardshows vooral wie het meest verkoopt en niet wie iets waarachtigs vertelt of mensen raakt of inspireert. Ze vond zelfs dat artiesten meewerkten aan het idee dat materieel succes gelukkig maakt. En daar wilde zij niet aan meedoen. Sinead O'Connor bleef zo een van de weinige artiesten uit de jaren 90 die bewust zei: hou die prijs maar. Niet elke artiest wil dus winnen. Sommigen willen gewoon iets vertellen.
1: 80s en 90s. Heroes.

0: straks bij Nostalgie.
1: Maandag start de 80s en 90s top 2000 hier bij Nostalgie. De generale repetitie spelen we zo meteen met Club Nostalgie 80s en 90s. En als eerste in excess new sensation, zo meteen na het nieuws.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
6: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Goh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Hier ze. Nu is ze kapot. Nu is ze voor niemand. Nu content?
11: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
12: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
13: Van Bokstal, ligt je stil neer?
12: Sorry meneer.
14: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
11: Ga van...
15: Kijkville.
11: Naar...
14: Circus kijkers, hè.
11: Met de trein.
1: Nostalgie. Goedenavond, 3 voor 7. Het nieuws met Simon van Elslander. De Verenigde Staten herdenken de slachtoffers 25 jaar na de aanslagen.
16: Ja, op verschillende plaatsen in de VS zijn vandaag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Dag op dag 25 jaar geleden. Op Ground Zero in New York lazen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor in aanwezigheid van vicepresident J.D. Vance en oud-presidenten Obama, Biden, Clinton en Bush. President Donald Trump woonde de ceremonie bij het Pentagon bij, waar hij tijdens een toespraak beloofde het land feller te verdedigen dan ooit tevoren. Er was ook een extra stilte moment voor de duizenden mensen die de voorbije decennia stierven aan ziektes door giftig puin en asbest na de instorting van de Twin Towers. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon zijn vandaag de 6 beschuldigden verhoord. De tiener overleed begin 2022 in een villa in Turnhout na ernstige verwaarlozing, waarna zijn lichaam nog 2 maanden in huis bleef liggen. De vader verklaarde vanmiddag dat hij dacht dat zijn zoon corona had en de ernst van de toestand niet inzag tot het te laat was. Volgens de wetdokters had het een eenvoudig infuus enkele uren voor zijn overlijden het leven van de jongen nog kunnen redden. Maandag komen de speuters aan het woord. En de Belgische mannenvolleybalploeg is uitstekend begonnen aan het Europees kampioenschap in Finland. De Red Dragons wonnen hun openingswedstrijd tegen onze noorderburen met 3-1. De Belgen domineerden de eerste set, zagen Nederland nog langs zij komen in set 2, maar maakten het daarna af. Morgen spelen ze al hun tweede groepswedstrijd tegen gastland Finland.
0: Nostalgie weer.
16: Vanavond nog gedeeltelijk bewolkt. Mogelijk met wat lichte regen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig, maar in de namiddag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen en veel wind tot 21 graden. Maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Nog 3 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s.
0: 80s.
3: We are 90s.
0: We are Nostalgie. Club Nostalgie, 80s en 90s.
3: Ewout van der Poorten.

0: Jennifer Lopez. Toen in 99 met Waiting for Tonight. Deze week wordt gefluisterd dat J.Lo een nieuwe wereldtournee aan het voorbereiden is. En misschien komt ze wel naar België, denk ik dan luid op, want dat is intussen toch ook al 14 jaar geleden.
1: Club Nostalgie, 80's en 90's.
0: De geruchten rond die wereldtournee zijn wel nog niet officieel bevestigd. Wat wel zeker is, is dat je de komende 2 uur wordt ondergedompeld in de jaren 80 en 90. Welkom in Club Nostalgie, 80's en 90's. Vandaag op 11 september moeten in 1998 in het Witte Huis de potten en de pannen in het rond hebben gevlogen. Want de affaire tussen president Bill Clinton en Monica Lewinsky wordt dan zwart op wit gedrukt in het rapport van openbaar aanklager Kenneth Starr. Het zogenaamde Starr-rapport verschijnt dus vandaag en beschrijft in detail de seksuele relatie tussen Bill en Monica. Dat gaf de DJ Darik, een DJ van bij ons, de inspiratie om dit liedje te maken.
2: White House, Bill speaking.
3: Hi Bill, it's Monica.
2: Hi Monica. Did you get my presents?
3: Mm-hmm.
2: Well, maybe you have a present for me.
3: What did you have in mind?
2: Well, for example, you can suck my boy,
0: En straks hoor je een andere feestplaatje. Want op de dag dat het Kenneth Starr-rapport uitkomt, dat Kenneth een boekje opendoet over Bill Clinton, staat bij ons in het Ultratop-boekje, eigenlijk de Ultratop-folder, staan de Venga Boys op nummer 1 met We Like to Party. Je hoort ze zometeen na Starship. Dit is Nothing's Gonna Stop Us Now. In Club Nostalgie 80s, 90s. Fijne avond.

0: De ideale plaat aan het begin van je weekend. De Venga Boys met We Like to Party. En jij mag die muziek vanavond mee bepalen. Straks heb ik je hulp nodig bij het samenstellen van de playlist van Club Nostalgie 80s en 90s. En je hoort David Bowie en een van de meest beklijvende break-up songs uit de Belgische popgeschiedenis. Zometeen.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dikar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dikar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dikar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dikaar.be.
7: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate. Natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
12: Onofficieel voor gaming.
11: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
13: Club Nostalgie 80s.

0: De emotie van What's a Woman is geplukt uit het privéleven van Dani Klein. De zangeres van Vaya Con Dios was tijdens de opnames van de plaat aan het scheiden. En dat moet geen gemakkelijke sfeer geweest zijn, want haar man was de bassist van de band van Vaya Con Dios, Dirk Schoofs, die nadien ook de band zou verlaten. Je hoorde What's a Woman.
1: Het nostalgie 80s, 90s dilemma.
0: Fijne vrijdagavond. Welkom in de club waar je jouw jaren 80 en 90 herbeleeft. En waar je ook invloed hebt op de playlist in het 80s, 90s dilemma. Je mag vanavond kiezen tussen twee platen, tussen A en B, tussen de 80s en de 90s. De artiesten van vanavond, dat zijn pure rockers. Optie A, dat is shock rock uit de 80s. Alice Cooper. Wil je graag deze plaat, deze Poison, nog eens terug horen? Dan stuur je A in de Nostalgie-app. En optie B, dat is een rock anthem uit de 90s. Wil je de iconische band Nirvana terug horen? Dan stuur je B in de Nostalgie-app. Want dan kies je voor Smells Like Teen Spirit. Dus A is Alice Cooper met Poison. B, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Stuur het door via de Nostalgie-app en vertel er me vooral ook de reden van je keuze bij. Waarom wil je Alice Cooper? Waarom wil je Nirvana terug horen? En als je er zin in hebt, dat mag ook via een spraakberichtje. Het kan allemaal in de Nostalgie-app. En tot 9 uur alleen maar 80s en 90s music. Zometeen de 90s met Blue Boy en Remember Me. Maar nu eerst de 80s met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

0: liedje dat qua stijl wat bengelt tussen de klassieke house van begin jaren 90 en de meer commerciële dance van de tweede helft van het decennium. Blue Boy met Remember Me.
1: Het nostalgie 80s, 90s dilemma.
0: En ook dat dilemma bengelt in dit geval tussen de rock uit de jaren 80 en 90. Heel veel leuke reacties in de nostalgie-app. Waarvoor dank. Duidelijke meningen, maar soms toch ook wat twijfel. Isabel uit Ieper, voor haar is het overduidelijk. Graag Nirvana, want ik ben een superfan. Ik heb ooit een t-shirt gehad en gedragen tot er gaten in zaten. Wel, Isabel, dat ken ik. Ik heb onlangs wel een nieuw t-shirt, ik zeg onlangs, 2 jaar geleden, een nieuw t-shirt meegebracht van op vakantie in Griekenland. En valt me nu te binnen dat ik het eigenlijk kwijt ben. Moet ergens liggen, toch even naar zoeken dit weekend. Greet uit Waregem, Alice Cooper it is. Ik hou van Nirvana, maar als ik moet kiezen voor één nummer dat ik vanavond keihard wil horen, dan wordt het Poison van Alice Cooper. Christophe uit Bornem, voor hem is het een heel moeilijke keuze. Die beide nummers, dat is bijna als kiezen tussen uw twee kinderen. Het zijn twee absolute toppers. En ja, die gelijkheid, dat vertaalt zich wat in de stemmen, want ze zijn allemaal geteld. Maar dat was echt een nek-aan-nek race. De winnaar haalt het nipt. En dus echt heel nipt met 50,7% van de stemmen. Wordt het 80s of 90s rock? Wel, je hoort het zo meteen.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Nostalgie, 80s en 90s.
5: Ewout van der Poorten.

0: Club Nostalgie 80s en 90s met de Communards en Don't Leave Me This Way. De klok tikt. Je hebt nog maar 2 dagen. 2 dagen als je de
1: 80s en 90s top 2000
0: mee vorm wilt geven. Want maandagochtend is het zover. Dan start de ultieme lijst van de jaren 80 en 90. De 80s en 90s top 2000. Het zijn 2000 platen uit de 2 mooiste muziekdecennia. En jouw stem telt. Via je 80s en 90s top 3 help je de lijst mee samenstellen. Maar ik nodig je uit om er niet te lang mee te wachten en er ook niet te lang over na te denken, want maandagochtend rond 7 uur wordt de stembus gesloten en is het dus te laat. Maak dus nu of dit weekend even tijd om je top 3 door te geven via de Nostalgie-app of op nostalgie.be, dat kan ook. De top start dus maandag exact om 7:45. Schrijf dat op, 7:45 in de Nostalgie-ochtendshow. Sta op met Veronique de Kok. En volgens de laatste stemupdate staat dit liedje ook in de lijst. Shania Twain en Still the One.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Het is bijna niet te geloven, maar Boy George vond dit liedje maar niks. En hij wou het zelfs niet uitbrengen. En uiteindelijk werd het de grootste hit voor Culture Club. Carmen Chameleon hoor je zo meteen.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Happy birthday!
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank je, ImoWeb!
8: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een Bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 7:58. Het nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
13: Goedenavond. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
14: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts 1 rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibeekstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
13: De werken beginnen over 1 uur en duren tot maandagochtend 5 uur. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang met er bovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
0: Nog 3 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
15: We are 80s. 80s. We are 90s. We are Nostalgie.
0: Club Nostalgie, 80s en 90s.
15: Ewout van der Poorten.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: George Michael met Too Funky.
2: Club Nostalgie.
3: 80's en 90's.
1: Fijne vrijdagavond, prettig weekend tot 9 uur. Club Nostalgie, 80's en 90's. En ook in Spanje, in Calpe, knallen de 80's en de 90's hits uit de speaker. Want Tom en zijn echtgenoten luisteren daar. Ze sturen ook een foto. Ik veronderstel dat hij vandaag is genomen. Een foto van aan een zonovergoten zwembad. Het is er 30 graden in de schaduw geweest vandaag. Vele groeten terug in alle geval daar in Calpe. Vandaag 11 september. Er zijn twee helden die hun sporen verdiend hebben in de jaren 80 en 90-jarig. In alle eerlijkheid, de ene heeft zijn sporen de afgelopen 55 jaar verdiend, want Willy Sommers is jarig. Hij wordt 74 en moet vanavond werken op zijn verjaardag. Hij treedt straks op het dorpsplein van Evergem. Dus als je in de buurt bent, kan je nog een stapje in de wereld zetten. En ook Moby is vandaag jarig. De Amerikaanse pionier van de elektronische muziek wordt 61 jaar. Ik heb altijd een hele grote zwak gehad voor Moby zijn werk. Zeker begin jaren 90 heeft hij een paar iconische dance anthems gemaakt. Tracks waar je vandaag op die 90s parties nog volledig uit je bol op gaat. Er is maar één klein probleem. Die tracks zitten hier in de platenbak met een groot rood kruis op. Maar je herkent dat misschien bij jezelf. Iets wat niet mag. Iets wat verboden is. Dat is altijd veel leuker. Dus een beetje als een vlieg aangetrokken door stroop kan ik het niet laten. Als de baas aan het luisteren is, hij heeft exact 3 minuten en 32 seconden om stokken in de wielen te steken. Dat is de tijd van deze Marillion en Kaylee. En anders gaan jij en ik straks volledig uit de bol op een 90s classic van Moby. Een kleine tip, op de Nostalgie website kan je kijken via de camera in de studio.

0: Lies uit Brugge die stuurt: mijn man die keek me raar toen ik opeens recht stond om mee te dansen. Bedankt voor deze heerlijke verboden throwback. Nathalie uit Heverlee, wat een heerlijke guilty pleasure. Ik heb de radio meteen luider gezet. Moby met Every Time You Touch Me. Ook een guilty pleasure kan je in de bioscoop bekijken bij Kinepolis. Want daar draaien ze Terminator 2.
1: De 80s en 90s.

0: En je kan met twee helemaal op onze kosten naar Kinepolis. Want we geven vanavond een duo-ticket weg voor Kinepolis. Je wint dus een duo-ticket voor Kinepolis. Daarvoor moet je één ding doen. Dat is meespelen met de 80s en 90s rebus. Een muziekwoordpuzzel waar we op zoek gaan naar een woord van 6 letters vanavond. 6 letters in het thema vrije tijdsbesteding in de 80s en ook de 90s. 6 letters, je krijgt alle letters van me. Ze zitten verborgen in de muziekfragmenten die je nu hoort.
1: De 80s en 90s.
2: Rebus.
1: Voor de eerste letters neem je de eerste en tweede letter uit de naam van deze groep. Voor de volgende letters neem je de eerste en achtste letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de derde en laatste letter uit de naam van deze groep. De 80s en 90s.
2: Rebus.
0: Je zoekt een woord van 6 letters, een vrije tijdsbesteding in de jaren 80, maar ook nog in de jaren 90. Stuur je oplossing door via de Nostalgie-app. Uit de juiste antwoorden kiest de onschuldige hand, vandaag gebeurt dat via AI, een winnaar uit van het duo-ticket van Kinepolis. Ging het te snel? Geen enkel probleem. Ik laat je de rebus zo meteen nog één keer horen. Of toch tenminste nog een tweede keer horen. Binnen één song is dat. Na Eurythmics, There Must Be an Angel.
3: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
4: Ja, de Mintjes heeft het over.
5: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja. Paprika.
4: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
6: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
1: Club Nostalgie 80.

0: Uit het winkelrek waar de openingszinnen in solden liggen. Ik weet niet wat je hier op aarde doet, maar volgens mij zijn ze in de hemel een engel kwijt. There must be missing an angel van Eurythmics.
1: De 80s en 90s. Rebus.
0: Je hebt al even kunnen nadenken over de 80s en 90s rebus. En met succes, want heel veel juiste antwoorden komen binnen. Ook à la minuut hier in de Nostalgie-app. Maar zoals ik je beloofd heb, ik laat de 80s en 90s rebus een tweede keer horen. De muziekwoordpuzzel waarmee je een duo-ticket voor Kinepolis wint. Als je antwoord juist is en natuurlijk als je wordt uitgekozen door de onschuldige hand van AI. Vandaag mag je op zoek gaan naar een zesletterwoord. Een vrije tijdsbesteding in de 80s en 90s. Eigenlijk in de categorie technologie die uitgevonden is in de jaren 80. Maar ook nog heel relevant is in de 80s. Heel relevant is in de 90s. Zelfs heel cool in de 90s. Goed luisteren naar de aanwijzingen die je nu hoort.
1: De 80s en 90s.
2: Rebus.
3: Voor de eerste letters neem je de eerste en tweede letter uit de naam van deze groep. Voor de volgende letters neem je de eerste en achtste letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de derde en laatste letter uit de naam van deze groep.
0: Weet je de oplossing? Stuur ze door via de Nostalgie-app. Je hoort de rebus nog één keer en dat is binnen exact twee songs. En dat is muziek uit de 80s en 90s. Zometeen Murray had One Night in Bangkok. Maar nu eerst de 90s met Hathaway.

0: Murray Head.
1: Ik had me echt iets anders voorgesteld van een nacht in Bangkok. Ik ben even gaan kijken naar de hotspots in de stad, maar valt dat tegen, zeg? Club Levels, dat is the place to be, die sluit al om 3 uur. En de andere topclub, Sugar Club Bangkok, is maar open tot 4 uur. Dus als je gaat, je weet waar je aan te verwachten. Murray Head was dat met One Night in Bangkok.
2: De 80s en 90s.
1: Rebus. Daar gaan we voor de allerlaatste luisterbeurt van de 80s en 90s Rebus. Je mag vandaag op zoek gaan naar een woord van 6 letters. Een vrije tijdsbesteding in de 80s en 90s. Technologie in de 80s en ook nog cool in de 90s. Maar zelfs vandaag... Vandaag, elke werkdag, heeft het nog zijn zekere relevantie. 6 letters. Luister goed, je hebt alle clues van mij gekregen, of je krijgt ze tenminste van mij, ze zitten verborgen in de muziekfragmenten.
2: De 80s en 90s.
3: Rebus.
4: Voor de eerste letters neem je de eerste en tweede letter uit de naam van deze groep. Voor de volgende letters neem je de eerste en 8e letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de 3e en 3e letter uit de naam van deze groep.
2: De 80s en 90s.
3: Rebus.
1: Weet je de oplossing? Stuur ze snel door via de Nostalgie-app. Want binnen 2 liedjes bel ik naar de luisteraars. Dat is zeker het geluid van je smartphone, iPhone, Android, nieuwe iPhone. Luid dat je hoort als ik bel. 2 liedjes, dat is een guilty pleasure uit de 80's van mij persoonlijk. Maar nu eerst rock and roll met Bon Jovi. Dit is Keep the Faith. Goedenavond.

0: voor mij de beste plaat van Madonna. Into the Groove, Guilty Pleasure. Dat is waarschijnlijk omdat mijn nicht, toen ja, ik nog kleine jongen was, het op 45 toeroplaatje had. En dan speelden we dat daar bij haar thuis.
1: De 80s en 90s Rebus.
0: De zoektocht naar de oplossing van de 80s en 90s Rebus komt tot een conclusie. En Patrick gaat daarbij helpen. Patrick, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Heb jij ook nog plaatjes gehad in de jaren 80, waar ik het net over had?
2: Jawel. Madonna heb ik ook al gehad. Level 42, UB40. Oh,
0: fantastisch. Ja. Allemaal op vinyl zo, de goede oude tijd.
2: Ja,
0: de nostalgische tijd. De zoektocht naar de oplossing van de rebus komt dichterbij. Patrick, hou ons niet langer in spanning. Het zesletterwoord waar we naar op zoek waren, dat is...
2: Tetris.
0: Dit dus...
2: Jawel.
0: Heb je dat zelf nog gespeeld, Patrick?
2: Ik heb dat nog redelijk veel gespeeld, ja.
0: Ja, zo'n spelletje kwam in 84 uit, maar in de jaren 90 was dat ook vooral populair op de Game Boy. En het is nog dagelijks op televisie.
2: Inderdaad, de blokken, hè. VRT.
0: Ja. Ja, ben je een fan van blokken?
2: Ik kijk daar af en toe nog naar, ja. Ja.
0: Weet je dan de oplossingen?
2: Soms, niet altijd.
0: Niet altijd. Zeg Patrick, je vertelde me daarnet, dat hebben de luisteraars nog niet gehoord, dus daarom dat ik er even naar vraag. Je hebt een bijzondere hobby. Jij figureert in series.
2: Jawel. Series, films.
0: Ja, vertel eens.
2: Samen met mijn vrouw.
0: Wat is de bekendste serie of film waar jullie in gefigureerd hebben?
2: Nonkels, familie, Flash. Maar dat moet allemaal nog uitkomen. Hè.
0: Ja, ja, Nonkels en familie zijn al op televisie geweest. Nonkels komt een nieuw seizoen uiteraard van aan. Wat is zo de grootste uitdaging? Want ik denk wel dat je het leuk vindt, maar wat is de grootste uitdaging aan dat figureren?
2: Als je zo'n edelfiguratie mag doen, dat is best wel leuk. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk een tekst krijgt.
0: Dus je hebt ook een sprekende rol?
2: Ja, in Clash.
0: Ja. En,
2: samen met Axel Dazelijden is dat.
0: Ja, dat is wel heel leuk. Is het niet veel wachten?
2: Zegt u?
0: Is het niet veel en lang wachten zo op een filmset?
2: Ja, dat moet erbij nemen. Hè. Dus het is inderdaad, die scènes worden opgenomen uit verschillende hoeken. Dus je moet zoveel keren dezelfde rol spelen. En dan, ja, dan daartussen wordt dat dan nog eens allemaal herzet. En dan, ja, dat is wachten. En dan een paar minuten opnemen, terug wachten. Ja, dat is wel zo.
0: En wat doe je dan tijdens die wachtmomenten?
2: Oh, dan kijken we wat op onze gsm eigenlijk.
0: En wat doet Axel Dazeleer tijdens het wachtmoment? Kan je dat zeggen?
2: Ah, wel, ik heb gezien dat hij eigenlijk ook heel veel op zijn gsm bezig is. Ja. Dus je kunt je eigenlijk niet storen.
0: Ja, dat veronderstel ik. In elk geval, je mag met je vrouw, veronderstel ik, naar de bioscoop, naar Kinepolis. Ik wens je er heel veel plezier. En
2: nog
0: heel veel plezier met het figureren in de series.
2: Dank je wel.
0: Waar moeten we naar uitkijken in Nonkels? Welke rol speel je daar als we eens willen kijken?
2: Wij zitten in de achtergrond. Dus dat is eigenlijk de laatste aflevering. Aflevering 7, daar zijn we in te zien.
0: Ja, aflevering 7, oké. Patrick, fijn weekend.
2: Dank je wel, fijn weekend nog.

Een van de mooiste liedjes uit de 80s, Split Ends. Dat zijn Tim en Neil Finn uit Nieuw-Zeeland. Message to my girl. En die Tim Finn, die ken je. Dit was zijn grootste hit. Ik heb zo'n gevoel dat dit liedje, maar ook die Split Ends, zeker in de 80s en 90s top 2000 voorkomt. Volgende week, maandag, dat is binnen 2 dagen eigenlijk, daar start hij om 8:15. Zometeen na het nieuws van 9:00 start het Nostalgie Hit Weekend met alleen maar de grootste hits en geen blabla. Veel plezier ermee. Dit is nog Hansen met Oembap.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen dit weekend. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
2: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibekstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
1: De werken beginnen rond deze tijd en duren tot maandagochtend 5 uur. De man die dinsdag aan het station van Waarschoot door 2 16-jarigen zwaar werd toegetakeld, is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Maar hij verkeert wel nog altijd in levensgevaar. De jongens sloegen hem half dood voor amper 15 euro cash. En in Frankrijk heeft een postbode 62 kilo aan brieven gedumpt in een bos, dat meldt de Franse post. Het is post van de voorbije 3 maanden. De brieven zullen nu toch nog bezorgd worden. De postbode is uiteraard ontslagen. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
0: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
3: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt, dat meldt de politie daar. Het gebeurde bij een internationale actie. Ons land beschouwt hem als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 betrokken bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. Hij heeft in Antwerpen ooit iemand twee keer in zijn benen geschoten. De man moet hier nog verschillende celstraffen uitzitten. Colombia gaat hem nu uitleveren. Het parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor helpdeskfraude. Aanleiding zijn twee pogingen de voorbije dagen. Dat vertelt Marijke Teunis van het parket.
2: Zowel in Mazeik als in Pelt werden oudere mensen opgebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank of kaartstop. En dan werd er gezegd dat er iemand aan huis zou komen om het zogenaamde probleem met de bankrekeningen op te lossen. In Mazeik werden daarbij dan de bankkaarten, de codes en juwelen van het slachtoffer meegenomen. In Pelt vertrouwden het koppel de situatie gelukkig niet, hebben zij de politie verwittigd.
1: Er zijn drie verdachten opgepakt, onder hen twee Nederlanders. Als je zelf slachtoffer bent, neem dan direct contact op met je bank en met de politie. 4 op de 10 Vlamingen gaan nu minder op café dan vroeger. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen zegt dat ze minstens 1 keer per week op café gaan. Bij de vrouwen is dat maar 1 op de 8. Ook deze caféuitbaatster uit Antwerpen merkt dat onze cafégewoontes veranderen.
3: Ja. Het is inderdaad wel zo dat mensen minder op café gaan, minder snel overdag zeggen, komen spreken af op café. We gaan een koffietje drinken in een koffiebar. Maar gelukkig wordt er nog wel goed op café gegaan. Ja.
1: We drinken ook steeds minder alcohol. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, met er bovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Garmig werd 3e op 15 seconden. Over 2 weken vindt in Canada het WK wielrennen plaats. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
0: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
4: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
0: Het Nostalgie hit.

0: weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
1: Non-stop, de grootste hits.
0: Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.